हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

पेश किया गया मेरे प्यारे सुनने वालों। Den Haag, Lex Café 4 Parkzee, bouw- en onderhoudsbedrijf. Bouw- en onderhoudsbedrijf in Kamalik Johe, Sriman Haridat Rohit Devnaranji. Den Haag Makaistraat nummer 6, Hindu Basisschool Fahon Vereniging Algemeen Hindu Onderwijs Ketterafse.

की नजर है। Nagelijks geveen voor park zijn zondag groothandel. Zondag groothandel in groente en fruit. Malik in kahe Sriman Parshuram Mohanlal. Or Sriman Parshuram Mohanlal ke taraf.

0: Register van de Orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 0151. 2159227.
2: Voor hulp bel nu 0151 2159227.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op een eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgangen geboekt om de oorlog in Libanon te stoppen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog even onduidelijk. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Dit is Vahon Hindustani Radio.

0: Listen up, yo.
1: It's Valentine's Day.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het VAHON Hindoestani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op een eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. En tot zover het nieuws op VAHON Hindoestani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag.

0: हर काम के लिए, हर एडवर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0735 3247 47। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
1: Advocaten kantoor aan het Raam Zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. De 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud zijn zelf leerlingen van de school. Ze zijn intussen opgepakt. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt regelmatig voor. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg.
5: Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en de defensietak van Boeing. Het weer nog, vanochtend droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt regionaal meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm. Het wordt 21 graden in het noorden tot 33 graden in Zuidoost-Brabant.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: और आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hemelstaande Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, Faro.fm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit een jaarlijks overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
8: कहते हैं कि विश्वास असंभव को संभव बना देता है। विश्वास संभव को असंभव, असंभव को विश्वास असंभव को संभव बना देता है।

0: हिंदुस्तानी रेडियो
1: मिस इंडियन ब्यूटी पेजेंट 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit een jaarlijks overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari Kam Kilje. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Trosto Bhojpuri song, kitni dino baat hum chalate hai. Aao dekha jai, dit is last Bhojpuri song van 2024.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit een jaarlijkse overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindoestani Radio.

और दोस्तों आज हम कुछ फिजी का सॉन्ग आप लोग को फिर से सुनाएंगे।

Mumbai!

0: और दोस्तों आप लोग को कुछ फीजी का और कुछ और जोंग हम जूना दे है जूना दे है। हर एक काम के लिए हर अफरतेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit een jaarlijkse overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien.
4: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.
0: एंड यानी कि हम चलते हैं बैठक गाना सुजल उमराव भैया उसके ओर हम चलते हैं और वो क्या सुनाते हैं आओ सुना जाए।

0: लेकर आओ और बधौआ लेकर आओ। और ये बधौआ कौन लेकर आते हैं? वो आते हैं प्रदीप गोपी, आपको सुनाए हैं। तो दोस्तों,
1: de beste Bollywood hits van toen en nu bij Vahon Hindustani Radio.
2: Advocaten kantoor aan het raam zoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
6: Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit een jaarlijks overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de

0: editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond van glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oudvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Hollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl. Ticket is Miss Indian Beauty Pageant 2026, waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: जो लोग चून किए मीटर पर, आप सबका हृदय से स्वागत है। चलिए आप सबका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie, maar wel warme maandagmiddag van 22 juni 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend achter de rug heeft. Hier is het nieuwsoverzicht voor vandaag. Wijnerman, minister Wijnerman zegt, Centrale Bank van Suriname betwist uitgangspunten onderzoek naar OMO-kosten. Minister Adelien Wijnerman van Financiën en Penning is zaterdag tijdens begrotingsbehandeling, vrijdag tijdens begrotingsbehandeling ingegaan op het monetaire beleid van de Centrale Bank van Suriname. Zij ging in op de kritische vragen van assembleeleden Gerald Pauwiro-Regio van de NPS en Jennifer Vreedzaam van de NDP over de kosten van de openmarktoperaties OMO en de rentelasten die daarmee gepaard gaan. Op vragen over de hoge rentes en met kritische rapport van een onderzoekscommissie benoemd door de toenmalige president Chan Santoki antwoordde de minister dat de Centrale Bank van Suriname aangegeven heeft dat sommige aannames onjuist zijn. Zij zal hierover in overleg treden met de leiding van de Centrale Bank van Suriname. Pauwiro-Regio verwees naar het onderzoek waaruit volgens hem zou blijken dat de staat inmiddels miljarden Surinaamse dollars aan rente betaalt voor het OMO-beleid. Hij, Pauwiro-Regio, wilde van de regering weten hoe verantwoord deze uitgaven zijn en wie uiteindelijk de rekening betaalt. Ook vroeg hij naar de gevolgen voor de overheidsfinanciën en de economie. Ook Jennifer Vreedzaam plaatste kanttekeningen bij het gevoerde monetair beleid. Jennifer Vreedzaam vroeg de regering onder meer om duidelijkheid over de uitdagingspunten van het onderzoek naar de OMO-kosten en de wijze waarop deze bedragen tot stand zijn gekomen. Minister Wijnerman zei dat de Centrale Bank van Suriname heeft aangegeven dat de uitgangspunten van het aangehaalde onderzoek niet juist zijn. De berekeningen in het rapport zouden gebaseerd zijn op onjuiste aannames. Ze ging tijdens haar beantwoording niet inhoudelijk in op de afzonderlijke bedragen die in het onderzoek worden genoemd. Wel benadrukte de minister dat het monetair beleid de afgelopen periode volledig in het teken heeft gestaan van het verder consolideren van de macro-economische stabiliteit. Volgens Wijnerman vormden de OMO's het belangrijkste instrument om overtollige SRD-liquiditeit uit het bankwezen te halen. Via termijn depositoveilingen en de uitgifte van certificaten van de centrale bank is volgens Wijnerman actief liquiditeit uit de markt gehaald om de inflatie terug te dringen en de wisselkoers stabiel te houden. De minister wees erop dat daarnaast het kasreservepercentage op 44% is gehandhaafd en de Centrale Bank van Suriname waar nodig ook valutaveilingen heeft ingezet om grote schommelingen op de valutamarkt te beperken. Volgens Wijnerman daalde de 12 maands inflatie van 11,4% eind 2025 naar 10,8% in maart 2026. In april liep de inflatie licht op naar 10,9%. Wijnerman benadrukte dat prijsontwikkelingen niet uitsluitend door monetair beleid worden bepaald, maar ook door overheidsuitgaven, liquiditeitscreatie en internationale ontwikkelingen, waaronder de gestegen energieprijzen en geopolitieke spanningen. De wisselkoers heeft zich volgens de minister relatief stabiel ontwikkeld. Zij schreef dit toe aan prudent monetair en fiscaal beleid, gecombineerd met hoge exportopbrengsten, vooral dankzij de hoge internationale goudprijs. Wijnerman waarschuwde dat de bereikte macro-economische stabiliteit nog kwetsbaar is. Volgens haar zullen factoren als ontwikkeling van de overheidsfinanciën, internationale grondstoffenprijzen en geopolitieke spanningen de komende periode bepalend blijven voor het economische beleid. Daarom zullen OMO's volgens haar voorlopig een belangrijk instrument blijven om de liquiditeitsgroei te beheersen en de prijsstabiliteit te ondersteunen. Tot zover een bericht uit Staar.

Dan volgt een ingezonde stuk in Starnieuws van de hand van Rumi Knoppel. En de titel van dit stuk luidt: Het Surinaamse rechtssysteem faciliteert wanbetalers. In Suriname is wanbetaling een fenomeen dat in toenemende mate impact heeft op het vertrouwen binnen het handelsverkeer en de bredere economie. Wat begint als een gewone zakelijke overeenkomst kan in de praktijk uitmonden in langdurige conflicten met aanzienlijke financiële en sociale gevolgen. In de initiële fase van een transactie is er meestal sprake van wederzijds vertrouwen. Contracten worden gesloten en diensten of goederen worden geleverd op basis van gemaakte afspraken. In veel gevallen verloopt dit proces zonder problemen, zeker wanneer partijen een bestaande relatie hebben of vertrouwen op mondelinge of schriftelijke afspraken. De problemen ontstaan echter in de fase van de betaling. Schuldeisers merken regelmatig dat facturen niet worden voldaan en dat herinneringen en aanmaningen weinig effect hebben. Dit leidt tot een escalatie richting minderlijke schikkingen of uiteindelijk juridische stappen. Hoewel het rechtssysteem formeel voorziet in incassoprocedures en civiele rechtszaken, wordt in de praktijk vaak ervaren dat deze trajecten traag verlopen. Procedures kunnen maanden tot jaren duren, mede door de beperkte capaciteit binnen de rechtspraak en de complexiteit van individuele dossiers. Hierdoor ontstaat bij schuldeisers frustratie en een gevoel van ineffectiviteit van het systeem. Daar komt een belangrijk extra probleem bij kijken. In sommige gevallen blijken schuldenaren bewust strategieën te hanteren om juridische invordering te bemoeilijken. Ze hebben bijvoorbeeld geen activa op hun naam, beschikken niet over een geregistreerde bankrekening of zorgen ervoor dat vermogen buiten het bereik van beslag blijft. In dergelijke situaties worden schuldeisers vaak uitgedaagd om maar naar de rechter te gaan, omdat men op voorhand weet dat zelfs een gewone zaak moeilijk ter uitvoer zal kunnen worden gelegd. Dit leidt tot een situatie waarin... Dit leidt tot een situatie waarin een juridische overwinning niet noodzakelijkerwijs resulteert in daadwerkelijke betaling. Schuldeisers investeren tijd, geld en energie in procedures, maar lopen alsnog het risico dat er geen verhaal mogelijk is. Hierdoor verliest het rechtssysteem in sommige gevallen zijn praktische afdwingbaarheid, ondanks de formele rechtsgeldigheid van rechtelijke uitspraken. Tegelijkertijd blijft het belangrijk te benadrukken dat het rechtssysteem is ontworpen om zowel de schuldeiser als de schuldenaar te beschermen. Een vonnis alleen is niet voldoende. Ook de uitvoerbaarheid ervan en de beschikbaarheid van verhaalsmogelijkheden spelen een cruciale rol. Wanneer deze elementen ontbreken, ontstaat een kloof tussen recht en realiteit. Het verhaal gaat verder. Gelukkig bestaan er met enige creativiteit naast de juridische route ook informele mechanismen om de wanbetaler tot betaling te bewegen. Deze kunnen soms effectiever zijn bij het stimuleren van de naleving van afspraken, maar moeten altijd binnen de grenzen van de wet blijven. Het gevolg van deze combinatie van trage procedures en beperkte executiemogelijkheden is dat het ondernemingsklimaat onder druk kan komen te staan. Zowel lokale als buitenlandse investeerders kunnen daardoor terughoudender worden bij het aangaan van zakelijke verplichtingen. De kern van het probleem ligt daarom niet alleen in de wanbetaling zelf, maar ook in de beperkte effectiviteit van de handhaving en de noodzaak tot modernisering van het juridische systeem. Een praktisch en effectief executiemechanisme zou kunnen bijdragen aan het herstel van het vertrouwen en aan een gezonder economisch klimaat. Aldus een ingezonden stuk in Staarnieuws van de hand van Rumi Knoppel.

Minister Huur zegt, 1 miljoen SRD per district is volstrekt onvoldoende. Minister Michela Huur van regionale ontwikkeling erkent dat de financiële middelen waarover districtscommissarissen DC's nu beschikken onvoldoende zijn om hun wettelijke taken naar behoren uit te voeren. Tijdens de begrotingsbehandeling sprak zij, minister Huur, zich uit voor een versterking van de financiële positie van de districten en verdere decentralisatie van bestuur en dienstverlening. Volgens de minister is de maximale toewijzing van ongeveer 1 miljoen SRD per district ontoereikend voor essentiële werkzaamheden zoals vuilophaal, onderhoud van secundaire en tertiaire waterwegen en andere basisvoorzieningen. Ik sta achter de oproep om de financiële middelen voor de districtcommissarissen te verhogen, zei Huur in reactie op opmerkingen vanuit de Nationale Assemblee. Het ministerie werkt volgens haar aan een verhoging van de zogenoemde artikel 4 middelen uit de interimwet financiële decentralisatie. Daarnaast wordt gewerkt aan wijzigingen van de Algemene Wet districtsbelastingen en de Wet financiële verhouding tussen staat en district, waarmee districten meer eigen inkomsten moeten kunnen genereren en zelfstandiger kunnen functioneren. Huur benadrukte dat decentralisatie alleen kan slagen wanneer bevoegdheden samengaan met voldoende financiële middelen en deskundigheid. Daarom worden in 2026 ook trainingen verzorgd voor leden van districtsraden en resortraden om hun bestuurlijke, administratieve en financiële kennis te versterken. Tijdens de beantwoording van vragen onderstreepte de minister opnieuw dat het huidige budget onvoldoende is. Zij gaf aan dat ook de uitvoering van de vuilophalende districten opnieuw zoveel mogelijk met de regionale bestuursorganen moet worden ondergebracht. De minister ging ook in op de huisvesting van haar ministerie. Regionale ontwikkeling is momenteel verspreid over 3 locaties. Volgens Huur vertraagt dat de interne samenwerking, besluitvorming en dienstverlening. Ongeveer 85% van de begroting gaat op aan lonen en salarissen, waardoor er nauwelijks ruimte is voor grote investeringen zoals nieuwbouw. Het ministerie wil daarom het projectvoorstel voor een nieuw gebouw ook presenteren aan internationale ontwikkelingsorganisaties, bilaterale partners en private donoren. Vanuit de Nationale Assemblee is daarnaast opnieuw gevraagd naar de status van het terrein aan de Van Roosveltkade. Huur gaf aan dat op basis van de beschikbare informatie het perceel niet is uitgegeven of overgedragen en vooralsnog als staatseigendom wordt aangemerkt. Voor formele zekerheid wordt de eigendomssituatie samen met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer geverifieerd. Zodra de onderliggende stukken beschikbaar zijn, zal het parlement daarover worden geïnformeerd. Aldus een artikel uit de Stanus. Men heeft het hier weer over de RR en de DR-leden. Ik bedoel, laten we zeggen, zijn 10 districten in Suriname. Er zijn zoveel resortleden per district. Er zijn zoveel DR-leden per district. Schaf die raden af. Dat kost een handvol geld. Het is in de tijd door de tot 20 jaar veroordeelde en minder van de vlucht overleden moordenaar deze Lane Boutsen ingevoerd om mensen te helpen aan banen. Dat kost ons alleen maar geld. Ik las verleden toch een artikel voor wat sommige mensen niet eens weten in hun buurt. Wie de resortraadsleden zijn. Wie hun resortraadsleden zijn. Dat weten ze niet eens. Dat is onbekend. En die mensen functioneren niet. De RR en DR-leden functioneren niet. Schaf dat hele apparaat af. Daar bespaar je tonnen, misschien zelfs miljoenen SRD mee. Tot zover een artikel uit Staarnieuws, voorzien van mijn commentaar.

local content moet Suriname voorbereiden op een economie na de olie. De discussie over local content moet veel verder gaan dan het creëren van banen voor Surinamers of opdrachten voor lokale bedrijven. Dat was de centrale conclusie tijdens een discussiebijeenkomst van de stichting Passie voor Land en Volk. Volgens de inleiders moet de opkomende olie- en gasindustrie worden gebruikt als katalysator voor een bredere economische transformatie, zodat Suriname ook na het olietijdperk een concurrerende economie behoudt. Tijdens de bijeenkomst, die volgde op de lancering van de stichting, verzorgden Anton Karg, Sigrid Burleson en Wilgo Bilkerdijk presentaties vanuit respectievelijk juridisch, bestuurlijk, economisch en strategisch perspectief. Hoewel de invalshoeken verschilden, kwamen zij uit op dezelfde conclusie. Local content is geen doel op zichzelf, maar een instrument om de Surinaamse economie structureel te versterken. Volgens de inleiders moeten de olie- en gassector niet worden gezien als de toekomstige economie van Suriname, maar als het versneller van economische ontwikkeling. De inkomsten uit olie zouden moeten worden benut om andere sectoren zoals landbouw, industrie, technologie, dienstverlening en export concurrerender te maken. Zonder een dergelijke strategie bestaat volgens de deskundigen het risico dat Suriname blijft hangen in een economie die afhankelijk is van olieinkomsten, terwijl de productie in andere sectoren achterblijft. Tijdens de presentaties werd er gewezen op de ervaringen van andere grondstofrijke landen. Daar leidde de ontdekking van natuurlijke rijkdom niet automatisch tot grote welvaart, maar juist tot economische afhankelijkheid, toenemende import, sociale ongelijkheid en een verzwakking van andere productieve sectoren. Ook werd gewaarschuwd voor het risico van de zogenoemde Dutch disease, waarbij een bloeiende grondstoffensector andere delen van de economie verdringt. Volgens de sprekers kan Suriname deze valkuilen vermijden door tijdig te investeren in onderwijs, innovatie, ondernemerschap, vakopleiding en institutionele versterking. De deskundigen benadrukten dat de local content weliswaar noodzakelijk is, maar op zichzelf onvoldoende zal zijn. De inleiders pleiten voor een integrale nationale ontwikkelingsstrategie waarin verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke partners samenwerken aan de uitvoering van het beleid. Daarbij werd onder meer voorgesteld een nationale ontwikkelings- en implementatiecoördinatiecommissie in te stellen die verantwoordelijk wordt voor strategische planning, beleidscoördinatie, monitoring en de uitvoering van nationale ontwikkelingsdoelstellingen. Daarnaast werd gepleit voor versterking van instellingen als de Kamer van Koophandel en Fabrieken, het Surinaams Standaardenbureau, de Suriname National Training Authority en de Economische Controledienst. Even kijken als het bericht verder gaat. Ja, ook over het beheer van de toekomstige olieinkomsten werden concrete voorstellen gedaan. Volgens de inleiders zou Suriname niet alleen moeten beschikken over een stabilisatie- en spaarfonds, maar ook over een nationaal ontwikkelings- en transformatiefonds. Vanuit dat fonds zouden investeringen kunnen worden gedaan in onderwijs, infrastructuur, digitalisering, energie, innovatie, agro-industrie en de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen. Op die manier kunnen tijdelijke olieinkomsten worden omgezet in blijvende economische groei. De bijeenkomst werd geopend door Jennifer van Dijk Silos, voorzitter van Stichting Passie voor Land en Volk. Zij stelde dat Suriname voor een historische keuze staat en riep op om de kansen van de olie- en gassector te benutten voor duurzame ontwikkeling, goed bestuur en een economie die ook op de lange termijn per

OAS moet zich vernieuwen om geloofwaardig te blijven. Secretaris-generaal Albert Ramdin van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, pleit voor een ingrijpende vernieuwing van het multilaterale samenwerkingsmodel in het westelijk halfrond. Volgens Ramdin staat het internationale systeem onder toenemende druk, maar is afbraak niet de oplossing. De OAS moet zich volgens Ramdin juist beter aanpassen aan de uitdagingen van deze tijd en opnieuw het vertrouwen van de lidstaten en hun burgers winnen. Ramdin sprak tijdens de 68e Lecture Series of the Americas, die werd gehouden in het kader van de 56e Algemene Vergadering van de OAS in Panama. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van het multilateralisme in de Amerika's. De OAS-chef Ramdin erkende dat internationale organisaties de afgelopen jaren steeds vaker onderwerp zijn van kritiek. Ik deel een deel van die scepsis, zei hij. Volgens Ramdin is het multilaterale systeem er niet altijd in geslaagd duidelijk te maken hoe het de belangen van de lidstaten daadwerkelijk dient. Toch is volgens Ramdin de samenwerking tussen landen belangrijker dan ooit. Hij wees erop dat geen enkel land de grote grensoverschrijdende uitdagingen alleen kan oplossen. Veiligheid, migratie, volksgezondheid, technologische ontwikkelingen en klimaatverandering vragen volgens Ramdin om gezamenlijke oplossingen. De opdracht is niet om het systeem af te breken en iets nieuws op te bouwen, maar om het opnieuw vorm te geven, efficiënter te maken en geloofwaardig te houden voor de mensen die het dient. Aldus Ramdin. Volgens de secretaris-generaal moet de OAS zich blijven ontwikkelen zonder haar oorspronkelijke doel uit het oog te verliezen. Ramdin verwees daarbij naar de oprichting van de organisatie en de historische samenwerking tussen de landen van het westelijk halfrond. Hoewel de omstandigheden zijn veranderd, blijft de noodzaak van regionale samenwerking volgens Ramdin onverminderd bestaan. Ramdin benadrukte dat de OAS de afgelopen decennia belangrijke resultaten heeft bereikt. Hij noemde onder meer het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest, de Inter-Amerikaanse Conventie tegen Corruptie en het verdrag van Belindo Para tegen geweld tegen vrouwen als voorbeelden van internationale afspraken die een blijvende invloed hebben gehad binnen en buiten de regio. Volgens Ramdin moet de organisatie nu een volgende stap zetten door haar werkwijze beter af te stemmen op de huidige behoeften van de lidstaten. Daarbij moeten efficiëntie, transparantie en concrete resultaten centraal staan. Tijdens de bijeenkomst gingen voormalig OAS-secretaris-generaal José Miguel Insulza en Luis Almagro vervolgens met elkaar in gesprek over de toekomst van het multilateralisme en de rol van de OAS daarin moet blijven vervullen. Tot zover een bericht

Ramdin zegt, Suriname en Guyana kunnen uitgroeien tot op één na grootste oliegebied ter wereld. Secretaris-generaal Albert Ramdin van de Organisatie van de Amerikaanse Staten, OAS, ziet grote economische kansen voor Suriname en de regio. Tijdens de High Level Private Sector Dialogue in Panama stelde hij dat Suriname en Guyana samen kunnen uitgroeien tot het op één na grootste oliegebied ter wereld. Volgens Ramdin moet die ontwikkeling echter gepaard gaan met investeringen in lokale bedrijven, goed bestuur en regionale samenwerking. Ramdin sprak tijdens de bijeenkomst die werd gehouden in de marge van de algemene vergadering van de OF. Daarbij waren ministers, diplomaten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit ongeveer 40 landen aanwezig. Volgens de OAS-chef beschikte het Westelijke Halfrond over uitzonderlijke economische mogelijkheden dankzij zijn natuurlijke hulpbronnen, strategische ligging, biodiversiteit en ondernemerschap. Ramdin wees erop dat Guyana momenteel ongeveer 900.000 vaten olie per dag produceert en naar verwachting rond 2030 zal uitkomen op ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag, Guyana dus. In combinatie met de verwachte productie van Suriname kan de regio volgens Ramdin uitgroeien tot een van de belangrijkste olieproducerende gebieden ter wereld. Ramdin benadrukte dat natuurlijke rijkdom alleen niet voldoende is voor duurzame economische groei. Volgens Ramdin zijn sterke instituties, rechtszekerheid, transparantie en een voorspelbaar investeringsklimaat noodzakelijk om het vertrouwen van investeerders te behouden. Economische vooruitgang ontstaat wanneer overheden en het bedrijfsleven gezamenlijk investeren in stabiliteit, goed bestuur en duurzame ontwikkeling, stelde Ramdin. Volgens de secretaris-generaal moet de olie- en gassector niet uitsluitend worden benut voor de export van grondstoffen, maar ook voor de ontwikkeling van regionale waardeketens, lokale industrieën, werkgelegenheid en duurzame investeringen. Tijdens de bijeenkomst kondigde Ramdin ook officieel de oprichting aan van het OS Private Sector Initiative of the Americas. Dit nieuwe platform moet overheden, internationale financiële instellingen en het bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen om gezamenlijk investeringen, economische groei en regionale samenwerking te stimuleren. De Argentijnse ondernemer Bertina Pulgoroni is benoemd tot voorzitter van het initiatief. Zij kreeg de taak om samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties concrete projecten uit te werken op het gebied van energie.

over voldoende natuurlijke rijkdommen, logistieke verbindingen en menselijk talent beschikken om een veel grotere rol in de wereldeconomie te spelen. Het bericht gaat even kijken. Hij Ramdin noemde onder meer de energietransitie, digitalisering, kunstmatige intelligentie en modernisering van handels- en logistieke ketens als de belangrijkste economische kansen voor de komende jaren. De toekomst van Amerika hangt af van de manier waarop wij economische groei verbinden met democratisch bestuur, veiligheid en duurzame ontwikkeling, benadrukte Ramdin.

Suriname investeert fors minder in onderwijs dan regio. Minister Curry wil wettelijke norm. Suriname behoort tot de landen in de Caribische regio die relatief het minst investeren in onderwijs. Volgens de ontwerpbegroting voor 2026 gaat het ongeveer 7,48 miljard SRD, oftewel 9,7% van de totale overheidsuitgaven naar de onderwijssector. Daarmee blijft Suriname ruim onder het Caribische gemiddelde van ongeveer 15%. Minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil daarom wettelijk vastleggen dat jaarlijks 20-25% van de staatsinkomsten aan onderwijs wordt besteed. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee stelde Curry dat de ontwikkeling van Suriname niet alleen zal worden bepaald door de verwachte olieinkomsten, maar vooral door de kwaliteit van het menselijk kapitaal. Volgens Curry moet onderwijs daarom een vaste en beschermende plaats krijgen binnen het financieel beleid van de overheid. Onderwijs is geen kostenpost, maar een investering in de toekomst van ons land, hield de minister het parlement voor. Als we uitgaan van de totale staatsbegroting 2026 van 77.476.731.000 SRD, de totale uitgaven, en de begroting van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van 7.484.102.000 SRD, dat is de berekening 7.484.102.000 gedeeld door 77.476.731.000 maal 100 is 9,66%. De uitkomst is aan het begroting ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 784.102.000, totale staatsbegroting 2026 77.476.731.000 SRD en aandeel van de staatsbegroting is 9,66%, afgerond 9,7%. Dat betekent bijna 1 op de 10 SRD die de overheid in 2026 uitgeeft naar het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaat. Uit een vergelijking met andere Caribische landen blijkt dat Suriname aanzienlijk minder investeert in onderwijs dan de meeste landen in de regio. Terwijl Belize en Dominica ongeveer 21% van hun overheidsuitgaven naar onderwijs besteden en Jamaica bijna 19%, komt Suriname in de begroting voor 2026 uit op slechts 9,7%. Ook als aandeel van het bruto binnenlands product BBP blijft Suriname achter. De onderwijsuitgaven bedragen ongeveer 3% van het BBP tegenover een Caribisch gemiddelde van circa 4,9%. Landen als Belize, Guyana en Dominica investeren zelfs meer dan 5% van het BBP in onderwijs. Volgens Curry onderstrepen deze cijfers dat Suriname meer moet investeren in kennis en menselijk kapitaal om economisch concurrerend te blijven. Om te voorkomen dat onderwijs afhankelijk blijft van politieke keuzes of economische tegenwind, wil de minister wettelijk vastleggen dat jaarlijks tussen de 20 en 25%

leermiddelen, de opleiding van leerkrachten, digitalisering en verbetering van onderwijskwaliteit. De bewindsman wees erop dat Suriname zich voorbereidt op een nieuwe economische fase waarin de olie- en gassector naar verwachting voor extra inkomsten zal zorgen. Zonder voldoende gekwalificeerd personeel dreigt het land volgens Curry echter een belangrijk deel van die kansen mis te lopen. Natuurlijke hulpbronnen alleen maken een land niet welvarend. Uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken, stelde de bewindsman. Met zijn voorstel wil Curry ook een maatschappelijk debat op gang brengen over de prioriteiten die onderwijs binnen de overheidsfinanciën moet krijgen. Volgens Curry zijn investeringen in onderwijs geen uitgaven die jaarlijks ter discussie zouden moeten staan, maar een structurele investering in de toekomstige ontwikkeling van Suriname. Tot zover een bericht uit

veranderde sigaret, vermoedelijke oorzaak van uitslaande woningbrand aan Hofstraat. Een vermoedelijke brandende sigaret heeft zondagmiddag een uitslaande brand veroorzaakt in een houten woonpand aan de Hofstraat. 3 van de 5 appartementen gingen daarbij volledig in vlammen op. De brand werd rond 5:50 gistermiddag gemeld, waarna de brandweer met spoed uitdrukte om het vuur te bestrijden. Volgens voorlopige informatie betrof het een laagbouwpand dat was onderverdeeld in 5 appartementen. Door de houten constructie kon het vuur zich snel verspreiden. 3 appartementen brandden volledig uit, waaronder 1 woning die op dat moment niet werd bewoond. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de brand vermoedelijk is ontstaan in 1 van de appartementen. De bewoner verklaarde tegenover de politie dat zij thuis alcohol had genuttigd om vervolgens roken op bed was gaan liggen. Zij viel daarbij in slaap, waarna vermoedelijk een brandende sigaret op een matras terecht kwam en brand veroorzaakte. De vrouw werd wakker toen zij de hitte van de vlammen voelde. Alle bewoners konden het pand tijdig verlaten, waardoor niemand gewond raakte. De brandweer is te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde naar de overige appartementen en omliggende panden, maar kon niet verhinderen dat 3 appartementen volledig verloren gingen. Het pand was niet tegen brand verzekerd, maar was wel aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS. De politie en de brandweer

moet ik even wachten, want er is hier iets weggegaan. Even. Ja, kapiteins en basha's, Tjumu, eisen snelle terugkeer van zorg en onderwijs. De polykliniek en basisschool in Tjumu blijven voorlopig gesloten nadat de gezondheidswerker in haar woning in het dorp is beschoten. Kapitein Tema Aboikoni zegt dat de gebeurtenis grote gevolgen heeft voor Tjumu en omliggende dorpen die nu zonder directe medische zorg en onderwijs zijn komen te zitten. Kapiteins en basha's hebben zich tijdens een kurtu nadrukkelijk gedistanceerd van het geweld. Volgens Aboikoni hebben gezondheidswerkers de polykliniek uit angst gesloten, terwijl ook leerkrachten het gebied hebben verlaten. De school en de polykliniek liggen dicht bij elkaar. Dit heb ik voor het eerst meegemaakt. In Tjumu mogen zulke praktijken niet plaatsvinden, zegt Aboikoni in gesprek met Suriname Herald. Hij vertelt dat hij die avond door een collega werd gebeld met de mededeling dat de gezondheidswerker in haar woning was beschoten. Er mag in Tjumu niet worden gevochten en er mogen geen schoten worden gelost op een hulpverlener. Iemand die zich daaraan schuldig maakt, moet boete betalen en mag niet meer in het dorp komen. Die persoon wordt uit het dorp verjaagd. De schutter is volgens de kapitein nog onbekend. De gezondheidswerker liep schrammen op, maar raakte niet ernstig gewond. Ze werkt al ongeveer 3 jaar in het gebied. Volgens Aboikoni is het incident extra zwaar, omdat het niet alleen de zorg, maar ook het onderwijs in het gebied heeft getroffen. De gezondheidsmedewerkers verblijven momenteel in Paramaribo. De kapitein zegt dat het dorp geen vermoeden heeft wie verantwoordelijk is. Het slachtoffer zou hebben aangegeven dat zij een conflict had met een man uit het dorp, maar volgens Aboikoni was het geen conflict waarvan zij verwachtte dat het tot een schietincident zou leiden. De gevolgen zijn volgens hem groot omdat de omliggende dorpen niet over hun eigen polykliniek beschikken. Wij keuren dit af omdat wij een arts nodig hebben en de omliggende dorpen geen polyklinieken hebben en patiënten om patiënten te behandelen of op te vangen. Het complex draait niet. Oesdong in Anoto. Afgelopen zondag is in Afzien door Hoppo een kutu gehouden met kapiteins en basha's uit het gebied. Daarbij is ongenoegen geuit over wat er in Tjumu is gebeurd. De traditionele gezagsdragers hebben zich volgens Aboikoni van het incident gedistanceerd en willen niet afwachten. Een delegatie zal volgens hem, volgens Aboikoni dus, binnenkort naar Paramaribo afreizen voor overleg met de leiding van de medische zending. Ook wordt gewerkt aan een brief met het verslag van de kutu en voorstellen voor vervolgstappen. We hebben onze schouders eronder gezet en wisselen gedachten uit

LBO-leerlingen beroepsgebonden mogelijk ook in vakantie naar school voor praktijklessen. Leerlingen van de LBO-school in Brugge-Pondo kunnen mogelijk ook tijdens de grote vakantie praktijklessen volgen om achterstanden in te halen. De school kampt nog steeds met onvoldoende uitgeruste praktijklokalen en een tekort aan vakleerkrachten, waardoor leerlingen voor sommige lessen naar Paramaribo moeten afreizen. Het directoraat beroepsonderwijs werkt aan met inhaalprogramma's voor leerlingen die door de week niet alle lessen kunnen volgen. Volgens waarnemend onderdirecteur Dion Sumter worden lessen daarom ook op zaterdag verzorgd. Wanneer dat onvoldoende blijkt, kan het programma volgens haar worden verlengd tot in de vakantieperiode. Wij zijn bezig met inhaalprogramma's om ervoor te zorgen dat wat niet door de week kan worden gedaan op zaterdag gebeurt. Dat is ook de reden waarom kinderen op zaterdag naar school gaan, zegt Sumter aan Suriname Herald. Het kan ook uitlopen in de vakantie, omdat je dan met leerkrachten kunt schuiven om de achterstand in te lopen. De LBO-school in Brugge-Pondo beschikt wel over een praktijkcentrum, maar dat is nog niet volledig ingericht. De praktijklokalen zijn in gebruik genomen zonder de noodzakelijke machines. Volgens Sumter zijn de machines inmiddels besteld en is het streven dat ze deze in juli in Suriname aankomen. Zolang de apparatuur ontbreekt, kunnen leerlingen niet alle praktijklessen in Brugge-Pondo volgen. Vooral voor technische richtingen zoals werktuigbouwkunde en elektrotechniek zijn machines nodig voor onder meer lessen en het werken met draaibanken. Schooldirecteur Marion Jackson zei eerder aan Suriname Herald dat de situatie voor veel leerlingen bijzonder zwaar is. Niet alle dorpen beschikken over schoolbussen richting Paramaribo. Sommige leerlingen moeten daarom eerst in andere dorpen overnachten om de volgende dag met een bus naar de stad te kunnen reizen voor hun praktijklessen. Het zijn deze dingen die wij niet meer wilden hebben. Daarom hebben wij gevraagd om het centrum op te zetten, stelde Jackson, die al 18 jaar aan de school is verbonden. Volgens Jackson is het ontbreken van machines niet het enige probleem. Ook wanneer de apparatuur arriveert, moeten voldoende vakleerkrachten beschikbaar zijn om de praktijklessen te verzorgen. Als het centrum niet is ingericht, kunnen lessen niet worden verzorgd. De kinderen moeten onder andere lasten en draaibanken doen en we hebben de faciliteiten niet om het op te vangen, aldus Jackson. Sumter erkent dat vakantieonderwijs geen ideale oplossing is. Toch moet volgens Sumter worden voorkomen dat leerlingen verder achterop raken. Leerkrachten die in de vakantieperiode worden ingezet, zullen extra worden betaald. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

onderwijsbonden zijn verhit. Examens komen in gevaar. De onderwijsbonden zijn niet te spreken over het uitblijven van de uitbetalingen aan examinatoren die betrokken zijn geweest bij de examenwerkzaamheden. Ondanks eerder gemaakte afspraken heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur toegezegde betalingen deze maand niet verricht. Tijdens het overleg met de minister van Onderwijs is afgesproken dat de achterstallige vergoedingen uiterlijk deze maand zouden worden uitbetaald. De betrokken docenten en examinatoren hebben echter nog niets ontvangen. Daarmee houdt het ministerie zich niet aan de gemaakte afspraken. De onderwijsbonden vinden deze situatie onacceptabel. Examinatoren hebben hun werkzaamheden naar behoren uitgevoerd en mogen niet de dupe worden van administratieve of financiële vertragingen binnen de overheid. Door het uitblijven van de betalingen groeit de ontevredenheid onder de betrokken onderwijsgevenden. Hierdoor dreigen de organisatie en uitvoering van de komende examens ernstig in gevaar te komen. De bonden stellen dat de verantwoordelijkheid voor eventuele verstoringen volledig bij de overheid ligt, omdat zij heeft nagelaten haar verplichtingen tijdig na te komen. De onderwijsbonden eisen daarom op zeer korte termijn duidelijkheid van de regering. De onderwijsbonden willen weten wanneer de achterstallige vergoedingen worden uitbetaald en verwachten dat de regering de overeenkomst en de onderwijsorganisaties volledig respecteert en uitvoert. Het onderwijsveld heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Het is nu aan de regering om haar afspraken na te komen en verdere escalatie te voorkomen. Dat zover een bericht uit Suriname. Ja.

Lal Mahomet zegt aan Gopal: de samenleving heeft het gevoel dat u aan het knoeien bent. Dat zegt Lal Mahomet aan Gopal. Een VHP-parlementariër, Hakim Lal Mahomet, hield meester Lalini Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport vrijdag in de Nationale Assemblée voor dat de samenleving een zeer negatief beeld heeft van de minister. Ja, het kan gebeuren. Mag niet, maar het kan gebeuren. Daarvoor moet de minister op het matje worden geroepen. De samenleving heeft het gevoel dat u aan het knoeien bent. Dat is wat ik heb begrepen uit de samenleving. En ik moet vragen of het zo is. Maar ik geloof dat niet. Dus misschien kan zij dat ook bevestigen, stelde Lal Mahomet. Gopal stoorde zich echter niet aan deze opmerking en stelde dat het jeugdbeleid in Suriname in vergelijking met de afgelopen 5 jaar weer in zicht is. Bedrijven zijn nu enthousiast om te ondersteunen, waardoor binnenkort naast het programma God Talent ook Youth Voice wordt geïntroduceerd, geherintroduceerd. In haar betoog wees de politica op de staat van diverse sportfaciliteiten, waaronder ook de verschillende kunstgrasvelden, die volgens haar 5 jaar lang zijn verwaarloosd. Ook weet zij niet waar alle gelden die door de beheerders zijn geïnd naartoe zijn gegaan. Wat was het jeugdbeleid in de afgelopen 5 jaar? Een maand voor de verkiezing jongeren 800 SAD geven. Dat was jeugdbeleid. Een toevallige carousel op het plein, want daar moesten kinderen gaan spelen en een fiets, terwijl de bedrijven veel meer willen investeren in jeugdbeleid. Kijkt u maar, ik heb maar 1 keer gezegd God Talent en ik heb alle ondersteuning gehad van de bedrijven. Die wil, moet er zijn om het te doen. Youth Voice komt ook, aldus de minister. Tot zover een bericht uit

jurist zegt, Bronte moet volgens de wet automatisch worden geschorst als DNA-lid. PL-parlementariër Bronte Sommerhaardjo, die onlangs in staat van beschuldiging is gesteld, moet volgens jurist Ramdan automatisch worden geschorst als lid van de Nationale Assemblée. Volgens Ramdan laat artikel 11 van de WIPA daar geen ruimte voor twijfel over. De discussie draait om de vraag wat er moet gebeuren nu Sommerhaardjo in staat van beschuldiging is gesteld voor zaken die zouden hebben gespeeld toen hij minister was. Sommigen vinden dat hij niet als DNA-lid geschorst hoeft te worden, omdat de zaak gaat over zijn periode als minister en niet over zijn huidige functie in het parlement. Maar de jurist heeft een ander idee. Ramdan is het daar niet mee eens. Hij wijst in een betoog erop dat de wet spreekt over een politieke ambtsdrager die een functie is. Volgens hem betekent dat dat gekeken moet worden naar de functie die iemand nu bekleedt. Sommerhaardjo is op dit moment DNA-lid en DNA-leden vallen volgens de WIPA ook onder politieke ambtsdragers. Volgens de jurist is het daarom niet belangrijk dat Sommerhaardjo inmiddels geen minister meer is. De zaak gaat weliswaar over zijn tijd als minister, maar de gevolgen van de wet raken volgens deze uitleg zijn huidige politieke functie. Met andere woorden, omdat hij nu nog steeds een politiek ambt bekleedt, zou de schorsing automatisch moeten ingaan. Ramdan stelt dat woorden als onmiddellijk en van rechtswege duidelijk maken dat daar geen apart politiek besluit meer voor nodig is. Zodra de Nationale Assemblée iemand in staat van beschuldiging stelt, volgt de schorsing volgens Ramdan automatisch. Volgens hem automatisch uit de wet. Dus ja, dat moet je doen. Sorry zo. Volgens Ramdan is dit niet alleen een kwestie rond Sommerhaardjo persoonlijk, maar vooral een test voor de manier waarop Suriname met wetten omgaat. De kernvraag is volgens Ramdan of de wet gewoon wordt toegepast zoals die is geschreven, of dat politie de wet anders gaan uitleggen wanneer de uitkomst er niet goed uitkomt. Ramdan vindt dat in een rechtsstaat de wet boven politieke belangen moet staan. Als artikel 11 van de WIPA serieus wordt genomen, kan volgens Ramdan maar één conclusie worden getrokken. Sommerhaardjo kan niet tegelijk in staat van beschuldiging zijn gesteld en ongehinderd als DNA-lid blijven functioneren. Aldus de jurist Ramdan. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

DNA dringt aan op hogere AOV en betere positie van leerkrachten. Tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting 2026 in de Nationale Assemblee hebben verschillende parlementariërs opnieuw aandacht gevraagd voor de financiële situatie van ouderen en leerkrachten. Vanuit meerdere fracties klonk de oproep aan de regering om zowel de algemene ouderdagsvoorziening AOV als de inkomenspositie van onderwijsgevenden structureel te verbeteren. Een belangrijk onderwerp tijdens het debat was de hoogte van de AOV-uitkering. VAP-parlementariër Harriet Ramdien wees erop dat de armoedegrens in 2025 uit boven de 7000 SRD lag, terwijl ouderen die uitsluitend afhankelijk zijn van de AOV en de koopkrachtversterking KKV volgens haar ongeveer 5000 SRD per maand ontvangen. Volgens Ramdien is dat onvoldoende om in de basisbehoeften te voorzien. Zij, Ramdien, riep de regering daarom op om de AOV op korte termijn te verhogen naar minimaal 7000 SRD met de mogelijkheid om dit bedrag later verder op te trekken zodra de financiële ruimte dat toestaat. Ook NPS-fractieleider Gerald Pauwiro-Regio schaarde zich achter het pleidooi. Hij benadrukte dat ouderen tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving behoren, omdat velen vanwege hun leeftijd niet meer in staat zijn extra inkomsten te genereren. Als illustratie verwees hij naar een oudere vrouw die urenlang bij een geldautomaat wachtte op de storting van haar AOV-uitkering, maar vervolgens niet naar huis kon omdat zij geen geld had voor het busvervoer. NDP-parlementariër Raymond Sapoen stelde dat er binnen DNA brede steun bestaat voor verhoging van sociale uitkeringen, maar waarschuwde tegelijkertijd dat dergelijke maatregelen financieel verantwoord moeten zijn. Volgens Raymond Sapoen moet de regering duidelijk aangeven welke ruimte er bestaat om niet alleen de AOV, maar ook de algemene kinderbijslag AKB en de financiële bijstand te verhogen zonder de staatsfinanciën onder druk te zetten. De discussie over sociale voorzieningen beperkte zich niet tot de hoogte van de uitkeringen. VAP-parlementariër Hakim Lal Mohamed vroeg aandacht voor meldingen uit Kommewijnen, waar volgens hem bij verschillende personen de KKV, de kinder-KKV, dat is de kinder... Ja, ik kan het niet direct vinden. De KKV verder uitleg is stopgezet. De KKV zonder uitleg is stopgezet. Hij, Lal Mohamed, drong er bij de regering op aan om duidelijkheid te verschaffen over de redenen hiervoor en ervoor te zorgen dat rechthebbenden opnieuw ondersteuning ontvangen. Ook sloot hij zich aan bij de oproep om de AOV te verhogen en wees erop dat veel ouderen rekenen op een uitkering van minimaal 8000 SRD. Daarnaast vroegen meerdere assembleeleden de regering om informatie over het lopende onderzoek naar onregelmatigheden rond de koopkrachtversterking. En de KKV is, zie de AKB, zie de K, even kijken hoor, want dit kan niet. De KKV. Oh ja, de KKV is de koopkrachtversterking. De KKV is de koopkrachtversterking. Dus tot zover een bericht uit de Ware Tijd Online.

plaatsing op gevarenlijst UNESCO vrijwel zeker voor historische binnenstad Paramaribo. Oh, dat zou jammer zijn. Dat de historische binnenstad van Paramaribo mogelijk op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed terechtkomt, hing al geruime tijd in de lucht. Het gebied staat al 24 jaar op de werelderfgoedlijst. Volgens de Surinaamse autoriteiten zou echter de soep niet zo heet worden gegeten als ze wordt opgediend. Met de publicatie van een zogenoemd conceptbesluit, draft decision, van het Werelderfgoedcomité lijkt die stap nu vrijwel onvermijdelijk. In het document dat inmiddels op de website van UNESCO is gepubliceerd, wordt voorgesteld het Surinaamse werelderfgoed op de list of World Heritage in Danger te plaatsen vanwege de aantasting van de uitzonderlijke universele waarde van het gebied door onder meer de bouwprojecten van de Nationale Assemblee en de Jok-parkeertoren. De ICOMOS, het internationale adviesorgaan voor cultureel erfgoedlocaties, waarschuwt al sinds 2024 dat de bouw van de nieuwe DNA-vergaderzaal een negatieve impact heeft op de uitzonderlijke universele waarde, outstanding universal value, van de historische binnenstad van Paramaribo. Een gezamenlijke adviescommissie adviseerde het ontwerp aan te passen, onder meer door de hoogte en de visuele impact van het gebouw te beperken. Aan die aanbevelingen werd echter geen gehoor gegeven. Ook het Jok-parkeergarageproject kwam onder vuur te liggen. ICOMOS adviseerde de hoogte van het gebouw met enkele verdiepingen te beperken om de historische skyline van de binnenstad te beschermen. Volgens het adviesorgaan zijn beide projecten in strijd met de aanbevelingen die eerder aan Suriname zijn gedaan. Het conceptbesluit is opgesteld door het Werelderfgoedcentrum UNESCO en ICOMOS. De aanbeveling sluit aan bij eerdere besluiten van het Werelderfgoedcomité en de bevindingen van een gezamenlijke adviescommissie die in 2024 en begin van dit jaar Paramaribo bezocht. Hoewel de definitieve beslissing pas medio juli wordt genomen tijdens de 48e zitting van het Werelderfgoedcomité in Busan, Zuid-Korea, geldt de publicatie van het conceptbesluit als een belangrijke indicatie van de richting die het comité zal inslaan. In de praktijk worden dergelijke aanbevelingen meestal overgenomen, al kunnen lidstaten tijdens de vergadering nog wijzigingen voorstellen. Suriname is begin juni via zijn zaakgelastigde in Parijs, Sema Baldessin, officieel geïnformeerd over het voorgenomen besluit. De regering kreeg tot 15 juni de gelegenheid om opmerkingen of bezwaren in te dienen voordat het voorstel aan het comité wordt voorgelegd. Op dat inmiddels heeft plaatsgevonden

naar mijn laatste bericht. Dat zijn de valutakoersen van de Centrale Bank van Suriname voor vandaag. Maandag 22 juni, ze zijn er. 10 uur ochtends Suriname tijd, 3 uur middags Nederlandse tijd. Als je een US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus Teotihuacan, Yankee dollar, Kona Mama Banyi Fusanang, krijg je er 37,278 SRD voor terug. Maar als je een US dollar wil kopen, Taiwan buy one Yankee dollar, dan moet je 37,583 SRD neerstorten. Als je een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,583 SRD neerstorten. Wanneer je euro inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,750 SRD voor terug. Maar wanneer je euro wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 43,326 SRD neertellen. Als je euro wil kopen, moet je 43,326 SRD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 3758,30 SRD. 100 euro kopen kost je 4332,60 SRD. Dan gaan we naar de uitsmijter. Even kijken als ik die kan vinden. Ja, hier komt de uitsmijter. Die komt uit het Algemeen Dagblad. En daar gaat titel: Internationale pers raakt niet uitgesproken over dansende Willem-Alexander en Maxima. Geweldige beelden. Op dansmoves van het Nederlandse koningspaar in de kleedkamer van Curaçao zijn ook bij internationale media het gesprek van de dag. De dansmoves. Ver over de landsgrens gaat het over het feest dat losbarstte na het historisch gelijkspel van de ploeg van Dick Advocaat. De gebruikelijke plechtigheid van het Europese koningshuis werd doorbroken, schrijft bijvoorbeeld het Spaanse Democrata. Het was een bijzonder gezicht nadat koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Ariane eerder op de dag nog feest hadden gevierd op de tribunes. Bij het Nederlands elftal konden ze hun geluk niet op toen ook nog Curaçao een punt binnensleefde op het WK. Voetbal in de VS. Na de wedstrijd werd er in de kleedkamer enthousiast gedanst. Niet alleen door de spelers, maar ook door de Oranjes. In de kleedkamers van het Arrowhead Stadium in Kansas City waren koningin Maxima, koning Willem-Alexander en hun jongste dochter prinses Ariane zichtbaar in extase te midden van het dansen, springen en gejuich van het Caribisch team. Valt te lezen in La Nación uit Argentinië, het thuisland van de koningin. Het Portugese observador legt de nadruk op de dubbele belangen van de royals. Als iemand kan zeggen dat zijn voetbalhaard maar dan één kleur, meer dan één kleur heeft, dan zijn het wel koning Willem-Alexander en koningin Maxima van Nederland. En ook in Engeland valt dat op. Na een korte vlucht naar het noorden wisselde het koninkpaar de felle oranje sjaals die ze bij hun eerdere wedstrijd droegen keurig om voor felblauwe exemplaren, staat er in The Guardian. De losbandigheid van de Oranjes is het thema in de Spaanse media. De gebruikelijke plechtigheid van het Europese koningshuis werd doorbroken. De vorsten omhelsten, feliciteerden en dansten met de voetballers nadat Curaçao voor het eerst in de geschiedenis een punt had behaald op een WK, schrijft Democrata. En in Chili, in Bio Bio, een van de liedjes waarop de koninklijke familie danste, was Mama Wa van de Curaçaose zanger Leon gezongen in het Papiamento, de officiële Creoolse taal van het Caribisch eiland naast het Nederlands. In België werden het door HLN geweldige beelden van het Nederlandse koningspaar genoemd. Sporza vult aan, een historische gebeurtenis dat stevig gevierd mocht worden. En het feestgeruis kon de koning en koningin van Nederland niet ontbreken. Zelfs in Saoedische media wordt er geschreven over het koningspaar. Voor de Nederlandse koninklijke familie was het een dag waarop niet één, maar twee nationale teams in het zonnetje werden gezet. En die eindigde met een van de meest memorabele verhalen van het WK tot nu toe. Vandaar in de landelijke gazet te lezen, de landelijke Saoedische gazet. Ook de spelers en de trainer van Curaçao waren blij met de komst van Willem-Alexander, Maxima en Ariane. Dick Advocaat vertelde: het is
bewonderenswaardig hoe de koning, zijn vrouw en zijn dochter zich zo thuis voelen in onze groep. Ze lachten, ze dansten. Niets is hem te veel en je ziet ze stralen van vreugde. De koning had het flink naar zijn zin in de Verenigde Staten. Zo waren er ook beelden te zien dat hij samen met vrouw en dochter meedanste op links, rechts van snollebollekes. Ook grapte hij over FIFA-baas Giannis Infantino nadat hij naast hem had gezeten tijdens de wedstrijd. Ik heb hem misschien wat suggesties gedaan voor de vredesprijs voor de komende jaren. Tot zover een bericht uit het Algemeen Dagblad over de Curaçaose voetballers, waar koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Ariane zich thuis voelden in de kleedkamer. Ze dansten en ze gosten. Tot zover het nieuws voor vandaag, maandag 22 juni 2026. Het weer ziet er mooi uit buiten. Veel zon straalt er. Er is een beetje wind. Ik zou zeggen, geniet verder van de dag. Brassa dinsdag, Wimmy woensdag, dag. Nee. Ik vergeet nog te noemen dat ik technische assistentie had van Rajin. Rajis, dankjewel. Succes, tot later.

0: Solliciteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindustaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse pad met een selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaarden College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticketen. Miss Indian Beauty Pageant 2026 waar schoon het talent, cultuur en samen komen.
2: Advocaten kantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Fahon.
6: Digitale radio, fahonfm.nl.
7: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
8: Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit een jaarlijkse overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien.
7: En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis. en je eigen Vahon Hindustani Radio. Adverteer nu.

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Miss Indian Beauty Pageant 2026 op zaterdag 27 juni 2026 vindt in Almere de spectaculaire finale plaats van de derde editie van de Miss Indian Beauty Pageant Nederland. Een unieke avond voor glamour, cultuur, entertainment en talent. Speciaal voor de Indiaanse en Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Miss Indian Beauty Pageant is de officiële Nederlandse partner in de selectie van de wereldberoemde Miss Indian Worldwide. Tijdens deze spectaculaire finale strijden de finalisten in de categorieën Miss en Mister en felbegeerde kroon en de kans op de Nederlandse internationale vertegenwoordiger op het wereldpodium. De finale vindt plaats op zaterdag 27 juni 2026 om de 1500 uur tot 2100 uur in het Oostvaardend College in Almere. Verwachten! Van vol indrukwekkende Bollywood entertainment, culturele trots en een onvergetelijke show voor de jong en oud. Koop een ticket, koop je ticket dan bij je tickets via mibb.nl ticket. Miss Indian Beauty Pageant 2026 was schoon het talent, cultuur en samenkomen.
2: Advocaten kantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindoestani Radio, Radio Faro.
6: Digitale radio, waarvan FM.nl.
7: Dit is het Vahon Hindoestani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
8: Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit een jaarlijks overzicht blijkt dat beroepen als villageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien.
7: En tot zover het nieuws op Vahon Hindoestani Radio.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis. en je eigen Vahon Hindustani Radio.
9: अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है, क्या प्यार में ये भी होता है कि जिस समय आप प्यार करते हो तो आपकी सांसें रुक जाती हैं। अच्छा, हो सकता है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा। निर्लय आप ही लीजिए और चलिए सोनू निगम और अलका याग्निक जी ये दोनों मिलके आपको ये बयां सुनाते हैं कि सांस रुक जाती है या नहीं।

0: www.zfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit een jaarlijks overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: Word beter in samenwerken.
1: Oh, dosto, aan jante he.
0: Word steeds.
1: Gieten me, hier een giet he, wo he, dert karara.

0: Dus even over de kinderen, mam.
1: Ja, wij missen ze ook heel erg. Maar ze moeten nog een weekje bij jullie blijven.
0: Top. Dankjewel, mam.
2: Het ziet er naar uit dat we nog een weekje blijven.
3: Dat zijn vakantiediscounters. Die snappen vakantie.

0: हर काम के लिए, हर अकफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
2: Nederland stelt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit een jaarlijkse overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking, terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie, maar wel warme maandagmiddag van 22 juni 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend achter de rug heeft. Hier is het nieuwsoverzicht voor vandaag. Wijnerman, minister Wijnerman zegt, Centrale Bank van Suriname betwist uitgangspunten onderzoek naar OMO-kosten. Minister Adeline Wijnerman van Financiën en Penning is zaterdag tijdens begrotingsbehandeling, vrijdag tijdens begrotingsbehandeling ingegaan op het monetaire beleid van de Centrale Bank van Suriname. Zij ging in op de kritische vragen van assembleeleden Gerald Pauwiro-Regio van de NPS en Jennifer Vreedzaam van de NDP over de kosten van de openmarktoperaties OMO en de rentelasten die daarmee gepaard gaan. Op vragen over de hoge rentes en met kritische rapport van een onderzoekscommissie benoemd door de toenmalige president Chan Santoki antwoordde de minister dat de Centrale Bank van Suriname aangegeven heeft dat sommige aannames onjuist zijn. Zij zal hierover in overleg treden met de leiding van de Centrale Bank van Suriname. Pauwiro-Regio verwees naar het onderzoek waaruit volgens hem zal blijken dat de staat inmiddels miljarden Surinaamse dollars aan rente betaald voor het OMO-beleid. Hij, Pauwiro-Regio, wilde van de regering weten hoe verantwoord deze uitgaven zijn en wie uiteindelijk de rekening betaalt. Ook vroeg hij naar de gevolgen voor de overheidsfinanciën en de economie. Ook Jennifer Vreedzaam plaatste kanttekeningen bij het gevoerde monetair beleid. Jennifer Vreedzaam vroeg de regering onder meer om duidelijkheid over de uitdagingspunten van het onderzoek naar de OMO-kosten en de wijze waarop deze bedragen tot stand zijn gekomen. Minister Wijnerman zei dat de Centrale Bank van Suriname heeft aangegeven dat de uitgangspunten van het aangehaalde onderzoek niet juist zijn. De berekeningen in het rapport zouden gebaseerd zijn op onjuiste aannames. Ze ging tijdens haar beantwoording niet inhoudelijk in op de afzonderlijke bedragen die in het onderzoek worden genoemd. Wel benadrukte de minister dat het monetair beleid de afgelopen periode volledig in het teken heeft gestaan van het verder consolideren van de macro-economische stabiliteit. Volgens Wijnerman vormden de OMO's het belangrijkste instrument om overtollige SRD-liquiditeit uit het bankwezen te halen. Via termijn depositoveilingen en de uitgifte van certificaten van de centrale bank is volgens Wijnerman actief liquiditeit uit de markt gehaald om de inflatie terug te dringen en de wisselkoers stabiel te houden. De minister wees erop dat daarnaast het kasreservepercentage op 44% is gehandhaafd en de centrale bank van Suriname waar nodig ook valutaveilingen heeft ingezet om grote schommelingen op de valutamarkt te beperken. Volgens Wijnerman daalde de 12 maand inflatie van 11,4% eind 2025 naar 10,8% in maart 2026. In april liep de inflatie licht op naar 10,9%. Wijnerman benadrukte dat prijsontwikkelingen niet uitsluitend door monetair beleid worden bepaald, maar ook door overheidsuitgaven, liquiditeitscreatie en internationale ontwikkelingen, waaronder de gestegen energieprijzen en geopolitieke spanningen. De wisselkoers heeft zich volgens de minister relatief stabiel ontwikkeld. Zij schreef dit toe aan prudent monetair en fiscaal beleid, gecombineerd met hogere exportopbrengsten, vooral dankzij de hoge internationale goudprijs. Wijnerman waarschuwde dat de bereikte macro-economische stabiliteit nog kwetsbaar is. Volgens haar zullen factoren als ontwikkeling van de overheidsfinanciën, internationale grondstoffenprijzen en geopolitieke spanningen de komende periode bepalend blijven voor het economische beleid. Daarom zullen OMO's volgens haar voorlopig een belangrijk instrument blijven om de liquiditeitsgroei te beheersen en de prijsstabiliteit te onderzoeken. ondersteunen. Tot zover een bericht uit Staar.

dan volgt een ingezonden stuk in Starnieuws van de hand van Rumi Knoppel. En de titel van dit stuk luidt: Het Surinaamse rechtssysteem faciliteert wanbetalers. In Suriname is wanbetaling een fenomeen dat in toenemende mate impact heeft op het vertrouwen binnen het handelsverkeer en de bredere economie. Wat begint als een gewone zakelijke overeenkomst kan in de praktijk uitmonden in langdurige conflicten met aanzienlijke financiële en sociale gevolgen. In de initiële fase van een transactie is er meestal sprake van wederzijds vertrouwen. Contracten worden gesloten en diensten of goederen worden geleverd op basis van gemaakte afspraken. In veel gevallen verloopt dit proces zonder problemen, zeker wanneer partijen een bestaande relatie hebben of vertrouwen op mondelinge of schriftelijke afspraken. De problemen ontstaan echter in de fase van de betaling. Schuldeisers merken regelmatig dat facturen niet worden voldaan en dat herinneringen en aanmaningen weinig effect hebben. Dit leidt tot een escalatie richting minderlijke schikkingen of uiteindelijk juridische stappen. Hoewel het rechtssysteem formeel voorziet in incassoprocedures en civiele rechtszaken, wordt in de praktijk vaak ervaren dat deze trajecten traag verlopen. Procedures kunnen maanden tot jaren duren, mede door de beperkte capaciteit binnen de rechtspraak en de complexiteit van individuele dossiers. Hierdoor ontstaat bij schuldeisers frustratie en een gevoel van ineffectiviteit van het systeem. Daar komt een belangrijk extra probleem bij kijken. In sommige gevallen blijken schuldenaren bewust strategieën te hanteren om juridische invordering te bemoeilijken. Ze hebben bijvoorbeeld geen activa op hun naam, beschikken niet over een geregistreerde bankrekening of zorgen ervoor dat vermogen buiten het bereik van beslag blijft. In dergelijke situaties worden schuldeisers vaak uitgedaagd om maar naar de rechter te gaan, omdat men op voorhand weet dat zelfs een gewonnen zaak moeilijk de uitvoer zal kunnen worden gelegd. Dit leidt tot een situatie waarin een juridische overwinning niet noodzakelijkerwijs resulteert in daadwerkelijke betaling. Schuldeisers investeren tijd, geld en energie in procedures, maar lopen alsnog het risico dat er geen verhaal mogelijk is. Hierdoor verliest het rechtssysteem in sommige gevallen zijn praktische afdwingbaarheid, ondanks de formele rechtsgeldigheid van rechterlijke uitspraken. Tegelijkertijd blijft het belangrijk te benadrukken dat het rechtssysteem is ontworpen om zowel de schuldeiser als de schuldenaar te beschermen. Een vonnis alleen is niet voldoende. Ook de uitvoerbaarheid ervan en de beschikbaarheid van verhaalsmogelijkheden spelen een cruciale rol. Wanneer deze elementen ontbreken, ontstaat een kloof tussen recht en realiteit. Het verhaal gaat verder. Gelukkig bestaan er met enige creativiteit naast de juridische route ook informele mechanismen om de wanbetaler tot betaling te bewegen. Deze kunnen soms effectiever zijn bij het stimuleren van de naleving van afspraken, maar moeten altijd binnen de grenzen van de wet blijven. Het gevolg van deze combinatie van trage procedures en beperkte executiemogelijkheden is dat het ondernemingsklimaat onder druk kan komen te staan. Zowel lokale als buitenlandse investeerders kunnen daardoor terughoudender worden bij het aangaan van zakelijke verplichtingen. De kern van het probleem ligt daarom niet alleen in de wanbetaling zelf, maar ook in de beperkte effectiviteit van de handhaving en de noodzaak tot modernisering van het juridische systeem. Een praktisch en effectief executiemechanisme zou kunnen bijdragen aan het herstel van het vertrouwen en aan een gezonder economisch klimaat. Aldus een ingezonden stuk in Staarnieuws van de hand van Rudy Rumi Knoppel.

Minister Huur zegt, 1 miljoen SRD per district is volstrekt onvoldoende. Minister Michela Huur van regionale ontwikkeling erkent dat de financiële middelen waarover districtscommissarissen DC's nu beschikken onvoldoende zijn om hun wettelijke taken naar behoren uit te voeren. Tijdens de begrotingsbehandeling sprak zij, minister Huur, zich uit voor een versterking van de financiële positie van de districten en verdere decentralisatie van bestuur en dienstverlening. Volgens de minister is de maximale toewijzing van ongeveer 1 miljoen SRD per district ontoereikend voor essentiële werkzaamheden zoals vuilophaal, onderhoud van secundaire en tertiaire waterwegen en andere basisvoorzieningen. Ik sta achter de oproep om de financiële middelen voor de districtcommissarissen te verhogen, zei Huur in reactie op opmerkingen vanuit de Nationale Assemblee. Het ministerie werkt volgens haar aan een verhoging van de zogenoemde artikel 4 middelen uit de interimwet financiële decentralisatie. Daarnaast wordt gewerkt aan wijzigingen van de algemene wet districtsbelastingen en de wet financiële verhouding tussen staat en district, waarmee districten meer eigen inkomsten moeten kunnen genereren en zelfstandiger kunnen functioneren. Huur benadrukte dat decentralisatie alleen kan slagen wanneer bevoegdheden samengaan met voldoende financiële middelen en deskundigheid. Daarom worden in 2026 ook trainingen verzorgd voor leden van districtsraden en resortraden om hun bestuurlijke, administratieve en financiële kennis te versterken. Tijdens de beantwoording van vragen onderstreepte de minister opnieuw dat het huidige budget onvoldoende is. Zij gaf aan dat ook de uitvoering van de vuilophalende districten opnieuw zoveel mogelijk met de regionale bestuursorganen moet worden ondergebracht. De minister ging ook in op de huisvesting van haar ministerie. Regionale ontwikkeling is momenteel verspreid over 3 locaties. Volgens Huur vertraagt dat de interne samenwerking, besluitvorming en dienstverlening. Ongeveer 85% van de begroting gaat op aan lonen en salarissen, waardoor er nauwelijks ruimte is voor grote investeringen zoals nieuwbouw. Het ministerie wil daarom het projectvoorstel voor een nieuw gebouw ook presenteren aan internationale ontwikkelingsorganisaties, bilaterale partners en private donoren. Vanuit de Nationale Assemblee is daarnaast opnieuw gevraagd naar de status van het terrein aan de Van Roosveltkade. Huur gaf aan dat op basis van de beschikbare informatie het perceel niet is uitgegeven of overgedragen en vooralsnog als staatseigendom wordt aangemerkt. Voor formele zekerheid wordt de eigendomssituatie samen met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer geverifieerd. Zodra de onderliggende stukken beschikbaar zijn, zal het parlement daarover worden geïnformeerd. Aldus een artikel uit de Stanus, men heeft het hier weer over de RR en de DR-leden. Ik bedoel, laten we zeggen, zijn 10 districten in Suriname. Er zijn zoveel resortleden per district. Er zijn zoveel DR-leden per district. Schaf die raden af. Dat kost een handvol geld. Het is in de tijd door de tot 20 jaar veroordeelde en minder van de vlucht overleden moordenaar deze Lane Bouwsen ingevoerd om mensen te helpen aan banen. Dat kost ons alleen maar geld. Ik las verleden toch een artikel voor wat sommige mensen niet eens weten in hun buurt. Wie de resortraadsleden zijn. Wie hun resortraadsleden zijn. Dat weten ze niet eens. Dat is onbekend. En die mensen functioneren.

Local content moet Suriname voorbereiden op een economie na de olie. De discussie over local content moet veel verder gaan dan het creëren van banen voor Surinamers of opdrachten voor lokale bedrijven. Dat was de centrale conclusie tijdens een discussiebijeenkomst van de Stichting Passie voor Land en Volk. Volgens de inleiders moet de opkomende olie- en gasindustrie worden gebruikt als katalysator voor een bredere economische transformatie, zodat Suriname ook na het olietijdperk een concurrerende economie behoudt. Tijdens de bijeenkomst, die volgde op de lancering van de stichting, verzorgden Anton Karg, Sigrid Burleson en Wilco Pilkerdijk presentaties vanuit respectievelijk juridisch, bestuurlijk, economisch en strategisch perspectief. Hoewel de invalshoeken verschilden, kwamen zij uit op dezelfde conclusie. Local content is geen doel op zichzelf, maar een instrument om de Surinaamse economie structureel te versterken. Volgens de inleiders moeten de olie- en gassector niet worden gezien als de toekomstige economie van Suriname, maar als het versneller van economische ontwikkeling. De inkomsten uit olie zouden moeten worden benut om andere sectoren zoals landbouw, industrie, technologie, dienstverlening en export concurrerender te maken. Zonder een dergelijke strategie bestaat volgens de deskundigen het risico dat Suriname blijft hangen in een economie die afhankelijk is van olieinkomsten, terwijl de productie in andere sectoren achterblijft. Tijdens de presentaties werd er gewezen op de ervaringen van andere grondstofrijke landen. Daar leidde de ontdekking van natuurlijke rijkdom niet automatisch tot grote welvaart, maar juist tot economische afhankelijkheid, toenemende import, sociale ongelijkheid en een verzwakking van andere productieve sectoren. Ook werd gewaarschuwd voor het risico van de zogenoemde Dutch disease, waarbij een bloeiende grondstoffensector andere delen van de economie verdringt. Volgens de sprekers kan Suriname deze valkuilen vermijden door tijdig te investeren in onderwijs, innovatie, ondernemerschap, vakopleiding en institutionele versterking. De deskundigen benadrukten dat een local content, wat de local content weliswaar noodzakelijk is, maar op zichzelf onvoldoende zal zijn. De inleiders pleiten voor een integrale nationale ontwikkelingsstrategie waarin verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties en maatschappelijke partners samenwerken aan de uitvoering van het beleid. Daarbij werd onder meer voorgesteld een nationale ontwikkelings- en implementatiecoördinatiecommissie in te stellen die verantwoordelijk wordt voor strategische planning, beleidscoördinatie, monitoring en de uitvoering van nationale ontwikkelingsdoelstellingen. Daarnaast werd gepleit voor versterking van instellingen als de Kamer van Koophandel en Fabrieken, het Surinaams Standaardenbureau, de Suriname National Training Authority en de Economische Controle Dienst. Even kijken als het bericht verder gaat. Ja. Ook over het beheer van de toekomstige olieinkomsten werden concrete voorstellen gedaan. Volgens de inleiders zal Suriname niet alleen moeten beschikken over een stabilisatie- en spaarfonds, maar ook over een nationaal ontwikkelings- en transformatiefonds. Vanuit dat fonds zouden investeringen kunnen worden gedaan in onderwijs, infrastructuur, digitalisering, energie, innovatie, agro-industrie en de ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen. Op die manier kunnen tijdelijke olieinkomsten worden omgezet in blijvende economische groei. De bijeenkomst werd geopend door Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van Stichting Passie voor Land en Volk. Zij stelde dat Suriname voor een historische keuze staat en riep op om de kansen van de olie- en gassector te benutten voor duurzame ontwikkeling, goed bestuur en een economie die ook op de lange termijn

vernieuwen om geloofwaardig te blijven. Secretaris-generaal Albert Ramdin van de Organisatie van Amerikaanse Staten, OAS, pleit voor een ingrijpende vernieuwing van het multilaterale samenwerkingsmodel in het westelijk halfrond. Volgens Ramdin staat het internationale systeem onder toenemende druk, maar is afbraak niet de oplossing. De OAS moet zich volgens Ramdin juist beter aanpassen aan de uitdagingen van deze tijd en opnieuw het vertrouwen van de lidstaten en hun burgers winnen. Ramdin sprak tijdens de 68e Lecture Series of the Americas, die werd gehouden in het kader van de 56e Algemene Vergadering van de OAS in Panama. De bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van het multilateralisme in de Amerika's. De OAS-chef Ramdin erkende dat internationale organisaties de afgelopen jaren steeds vaker onderwerp zijn van kritiek. Ik deel een deel van die scepsis, zei hij. Volgens Ramdin is het multilaterale systeem er niet altijd in geslaagd duidelijk te maken hoe het de belangen van de lidstaten daadwerkelijk dient. Toch is volgens Ramdin de samenwerking tussen landen belangrijker dan ooit. Hij wees erop dat geen enkel land de grote grensoverschrijdende uitdagingen alleen kan oplossen. Veiligheid, migratie, volksgezondheid, technologische ontwikkelingen en klimaatverandering vragen volgens Ramdin om gezamenlijke oplossingen. De opdracht is niet om het systeem af te breken en iets nieuws op te bouwen, maar om het opnieuw vorm te geven, efficiënter te maken en geloofwaardig te houden voor de mensen die het dient. Aldus Ramdin. Volgens de secretaris-generaal moet de OAS zich blijven ontwikkelen zonder haar oorspronkelijke doel uit het oog te verliezen. Ramdin verwees daarbij naar de oprichting van de organisatie en de historische samenwerking tussen de landen van het westelijk halfrond. Hoewel de omstandigheden zijn veranderd, blijft de noodzaak van regionale samenwerking volgens Ramdin onverminderd bestaan. Ramdin benadrukte dat de OAS de afgelopen decennia belangrijke resultaten heeft bereikt. Hij noemde onder meer het Inter-Amerikaans Democratisch Handvest, de Inter-Amerikaanse Conventie tegen Corruptie en het verdrag van Belindo Para tegen geweld tegen vrouwen als voorbeelden van internationale afspraken die een blijvende invloed hebben gehad binnen en buiten de regio. Volgens Ramdin moet de organisatie nu een volgende stap zetten door haar werkwijze beter af te stemmen op de huidige behoeften van de lidstaten. Daarbij moeten efficiëntie, transparantie en concrete resultaten centraal staan. Tijdens de bijeenkomst gingen voormalig OAS-secretaris-generaal José Miguel Insulza en Luis Almagro vervolgens met elkaar in gesprek over de toekomst van het multilateralisme en de rol van de OAS daarin moet blijven vervullen. Tot zover een bericht.

Ramdin zegt, Suriname en Guyana kunnen uitgroeien tot op één na grootste oliegebied ter wereld. Secretaris-generaal Albert Ramdin van de Organisatie van de Amerikaanse Staten, OAS, ziet grote economische kansen voor Suriname en de regio. Tijdens de High Level Private Sector Dialogue in Panama stelde hij dat Suriname en Guyana samen kunnen uitgroeien tot het op één na grootste oliegebied ter wereld. Volgens Ramdin moet die ontwikkeling echter gepaard gaan met investeringen in lokale bedrijven, goed bestuur en regionale samenwerking. Ramdin sprak tijdens de bijeenkomst die werd gehouden in de marge van de algemene vergadering van de OF. Daarbij waren ministers, diplomaten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven uit ongeveer 40 landen aanwezig. Volgens de OAS-chef beschikt het Westelijk Kamerfront over uitzonderlijke economische mogelijkheden dankzij zijn natuurlijke hulpbron, strategische ligging, biodiversiteit en ondernemerschap. Ramdin wees erop dat Guyana momenteel ongeveer 900.000 vaten olie per dag produceert en aan verwachting rond 2030 zal uitkomen op ongeveer 1,8 miljoen vaten olie per dag, Guyana dus. In combinatie met de verwachte productie van Suriname kan de regio volgens Ramdin uitgroeien tot een van de belangrijkste olieproducerende gebieden ter wereld. Ramdin benadrukte dat natuurlijke rijkdom alleen niet voldoende is voor duurzaam economische groei. Volgens Ramdin zijn sterke instituties, rechtszekerheid, transparantie en een voorspelbaar investeringsklimaat noodzakelijk om het vertrouwen van investeerders te behouden. Economische vooruitgang ontstaat wanneer overheden en het bedrijfsleven gezamenlijk investeren in stabiliteit, goed bestuur en duurzame ontwikkeling, stelde Ramdin. Volgens de secretaris-generaal moet de olie- en gassector niet uitsluitend worden benut voor de export van grondstoffen, maar ook voor de ontwikkeling van regionale waardeketens, lokale industrieën, werkgelegenheid en duurzame investeringen. Tijdens de bijeenkomst kondigde Ramdin ook officieel de oprichting aan van het OS Private Sector Initiative of the Americas. Dit nieuwe platform moet overheden, internationale financiële instellingen en het bedrijfsleven dichter bij elkaar brengen om gezamenlijk investeringen, economische groei en regionale samenwerking te stimuleren. De Argentijnse ondernemer Bertina Pulgoroni is benoemd tot voorzitter van het initiatief. Zij krijgt de taak om samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties concrete projecten uit te werken op het gebied van energie, kritieke mineralen, kunstmatige intelligentie, digitalisering, handel en investeringen. Ramdin riep de landen in Noord, Midden- en Zuid-Amerika en het Caribisch gebied op om nauwer samen te werken. Volgens hem blijft te veel kapitaal en economische activiteit buiten de regio terwijl de Amerika's juist over voldoende natuurlijke rijkdommen, logistieke verbindingen en menselijk talent beschikken om een veel grotere rol in de wereldeconomie te spelen. Het bericht gaat even kijken. Hij Ramdin noemde onder meer de energietransitie, digitalisering, kunstmatige intelligentie en modernisering van handels- en logistieke ketens als de belangrijkste economische kansen voor de komende jaren. De toekomst van Amerika hangt af van de manier waarop wij economische groei verbinden met democratisch bestuur, veiligheid en duurzame ontwikkeling, benadrukte Ramdin. Tot zover een bericht.

Suriname investeert fors minder in onderwijs dan regio. Minister Curry wil wettelijke norm. Suriname behoort tot de landen in de Caribische regio die relatief het minst investeren in onderwijs. Volgens de ontwerpbegroting voor 2026 gaat ongeveer 7,8 40 miljard SRD, oftewel 9,7% van de totale overheidsuitgaven naar de onderwijssector. Daarmee blijft Suriname ruim onder het Caribische gemiddelde van ongeveer 15%. Minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil daarom wettelijk vastleggen dat jaarlijks 20-25% van de staatsinkomsten aan onderwijs wordt besteed. Tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblee stelde Curry dat de ontwikkeling van Suriname niet alleen zal worden bepaald door de verwachte olieinkomsten, maar vooral door de kwaliteit van het menselijk kapitaal. Volgens Curry moet onderwijs daarom een vaste en beschermende plaats krijgen binnen het financieel beleid van de overheid. Onderwijs is geen kostenpost, maar een investering in de toekomst van ons land, hield de minister het parlement voor. Als we uitgaan van de totale staatsbegroting 2026 van 77.476.731.000 SRD, de totale uitgaven, en de begroting van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van 7.484.102.000 SRD, dat is de berekening 7.484.102.000 gedeeld door 77.476.731.000 maal 100 is 9,66%. De uitkomst is aan het begroting ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 7.484.102.000, totale staatsbegroting 2026 77.476.731.000 SRD en aandeel van de staatsbegroting is 9,66%, afgerond 9,7%. Dat betekent bijna 1 op de 10 SRD die de overheid in 2026 uitgeeft naar het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gaat. Uit een vergelijking met andere Caribische landen blijkt dat Suriname aanzienlijk minder investeert in onderwijs dan de meeste landen in de regio. Terwijl Belize en Dominica ongeveer 21% van hun overheidsuitgaven naar onderwijs besteden en Jamaica bijna 19%, komt Suriname in de begroting voor 2026 uit op slechts 9,7%. Ook als aandeel van het bruto binnenlands product BBP blijft Suriname achter. De onderwijsuitgaven bedragen ongeveer 3% van het BBP tegenover een Caribisch gemiddelde van circa 4,9%. Landen als Belize, Guyana en Dominica investeren zelfs meer dan 5% van het BBP in onderwijs. Volgens Curry onderstrepen deze cijfers dat Suriname meer moet investeren in kennis en menselijk kapitaal om economisch concurrerend te blijven. Om te voorkomen dat onderwijs afhankelijk blijft van politieke keuzes of economische tegenwind, wil de minister wettelijk vastleggen dat jaarlijks tussen de 20 en 25% van de staatsinkomsten wordt gereserveerd voor de sector. Volgens Curry biedt zo'n wettelijke norm meer zekerheid voor investeringen in schoolgebouwen, leermiddelen, de opleiding van leerkrachten, digitalisering en verbetering van de onderwijskwaliteit. De bewindsman wees erop dat Suriname zich voorbereidt op een nieuwe economische fase waarin de olie- en gassector naar verwachting voor extra inkomsten zal zorgen. Zonder voldoende gekwalificeerd personeel dreigt het land volgens Curry echter een belangrijk deel van die kansen mis te lopen. Natuurlijke hulpbronnen alleen maken een land niet welvarend. Uiteindelijk zijn het de mensen die het verschil maken, stelde de bewindsman. Met zijn voorstel wil Curry ook een maatschappelijk debat op gang brengen over de prioriteiten die onderwijs binnen de overheidsfinanciën moet krijgen. Volgens Curry zijn investeringen in onderwijs geen uitgaven die jaarlijks ter discussie zouden moeten staan, maar een structurele investering in de toekomstige ontwikkeling van Suriname.

Branderde sigaret, vermoedelijke oorzaak van uitslaande woningbrand aan Hofstraat. Een vermoedelijke brandende sigaret heeft zondagmiddag een uitslaande brand veroorzaakt in een houten woonpand aan de Hofstraat. 3 van de 5 appartementen gingen daarbij volledig in vlammen op. De brand werd rond 5:50 gistermiddag gemeld, waarna de brandweer met spoed uitdrukte om het vuur te bestrijden. Volgens voorlopige informatie betrof het een laagbouwpand dat was onderverdeeld in 5 appartementen. Door de houten constructie kon het vuur zich snel verspreiden. 3 appartementen brandden volledig uit, waaronder 1 woning die op dat moment niet werd bewoond. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de brand vermoedelijk is ontstaan in 1 van de appartementen. De bewoonster verklaarde tegenover de politie dat zij thuis alcohol had genuttigd om vervolgens roken op bed was gaan liggen. Zij viel daarbij in slaap, waarna vermoedelijk een brandende sigaret op een matras terecht kwam en brand veroorzaakte. De vrouw werd wakker toen zij de hitte van de vlammen voelde. Alle bewoners konden het pand tijdig verlaten, waardoor niemand gewond raakte. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde naar de overige appartementen en omliggende panden, maar kon niets verhinderen dat 3 appartementen volledig verloren gingen. Het pand was niet tegen brand verzekerd, maar was wel aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS. De politie en de brandweer zetten het onderzoek naar de exacte

kapiteins en basha's, Tjumu, eisen snelle terugkeer van zorg en onderwijs. De polykliniek en basisschool in Tjumu blijven voorlopig gesloten nadat de gezondheidswerker in haar woning in het dorp is beschoten. Kapitein Tema Aboikoni zegt dat de gebeurtenis grote gevolgen heeft voor Tjumu en omliggende dorpen die nu zonder directe medische zorg en onderwijs zijn komen te zitten. Kapiteins en basha's hebben zich tijdens een kurtu nadrukkelijk gedistanceerd van het geweld. Volgens Aboikoni hebben gezondheidswerkers de polykliniek uit angst gesloten, terwijl ook leerkrachten het gebied hebben verlaten. De school en de polykliniek liggen dicht bij elkaar. Dit heb ik voor het eerst meegemaakt. In Tjumu mogen zulke praktijken niet plaatsvinden, zegt Aboikoni in gesprek met Suriname Herald. Hij vertelt dat hij die avond door een collega werd gebeld met de mededeling dat de gezondheidswerker in haar woning was beschoten. Er mag in Tjumu niet worden gevochten en er mogen geen schoten worden gelost op een hulpverlener. Iemand die zich daaraan schuldig maakt, moet boete betalen en mag niet meer in het dorp komen. Die persoon wordt uit het dorp verjaagd. De schutter is volgens de kapitein nog onbekend. De gezondheidswerker liep schrammen op, maar raakte niet ernstig gewond. Ze werkt al ongeveer 3 jaar in het gebied. Volgens Aboikoni is het incident extra zwaar, omdat het niet alleen de zorg, maar ook het onderwijs in het gebied heeft getroffen. De gezondheidsmedewerkers verblijven momenteel in Paramaribo. De kapitein zegt dat het dorp geen vermoeden heeft wie verantwoordelijk is. Het slachtoffer zou hebben aangegeven dat zij een conflict had met een man uit het dorp, maar volgens Aboikoni was dat geen conflict waarvan zij verwachtte dat het tot een schietincident zou leiden. De gevolgen zijn volgens hem groot omdat de omliggende dorpen niet over hun eigen polykliniek beschikken. Wij keuren dit af omdat wij een arts nodig hebben en de omliggende dorpen geen polyklinieken hebben en patiënten te om patiënten te behandelen of op te vangen. Het complex draait niet. Oesdong in Anoto. Afgelopen zondag is in Achtien door Hoppo een koete gehouden met kapiteins en basha's uit het gebied. Daarbij is ongenoegen geuit over wat er in Tjumu is gebeurd. De traditionele gezagsdragers hebben zich volgens Aboikoni van het incident gedistanceerd en willen niet afwachten. Een delegatie zal volgens Aboikoni, binnenkort naar Paramaribo afreizen voor overleg met de leiding van de medische zending. Ook wordt gewerkt aan een brief met het verslag van de kutu en voorstellen voor vervolgstappen. We hebben onze schouders eronder gezet en wisselen gedachten uit om tot een oplossing te komen. Aldus Aboikoni. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

LBO-leerlingen beroepsgebonden mogelijk ook in vakantie naar school voor praktijklessen. Leerlingen van de LBO-school in Brokopondo kunnen mogelijk ook tijdens de grote vakantie praktijklessen volgen om achterstanden in te halen. De school kampt nog steeds met onvoldoende uitgeruste praktijklokalen en een tekort aan vakleerkrachten, waardoor leerlingen voor sommige lessen naar Paramaribo moeten afreizen. Het directoraat beroepsonderwijs werkt aan met inhaalprogramma's voor leerlingen die door de week niet alle lessen kunnen volgen. Volgens waarnemend onderdirecteur Dion Sumter worden lessen daarom ook op zaterdag verzorgd. Wanneer dat onvoldoende blijkt, kan het programma volgens haar worden verlengd tot in de vakantieperiode. Wij zijn bezig met inhaalprogramma's om ervoor te zorgen dat wat niet door de week kan worden gedaan op zaterdag gebeurt. Dat is ook de reden waarom kinderen op zaterdag naar school gaan, zegt Sumter aan Suriname Herald. Het kan ook uitlopen in de vakantie, omdat je dan met leerkrachten kunt schuiven om de achterstand in te lopen. De LBO-school in Brokopondo beschikt wel over een praktijkcentrum, maar het is nog niet volledig ingericht. De praktijklokalen zijn in gebruik genomen zonder noodzakelijke machines. Volgens Sumter zijn de machines inmiddels besteld en is het streven dat ze deze in juli in Suriname aankomen. Zolang de apparatuur ontbreekt, kunnen leerlingen niet alle praktijklessen in Brokopondo volgen. Vooral voor technische richtingen zoals werktuigbouwkunde en elektrotechniek zijn machines nodig voor onder meer lessen en het werken met draaibanken. Schooldirecteur Marion Jackson zei eerder aan Suriname Herald dat de situatie voor veel leerlingen bijzonder zwaar is. Niet alle dorpen beschikken over schoolbussen richting Paramaribo. Sommige leerlingen moeten daarom eerst in andere dorpen overnachten om de volgende dag met een bus naar de stad te kunnen reizen voor hun praktijklessen. Het zijn deze dingen die wij niet meer wilden hebben. Daarom hebben wij gevraagd om het centrum op te zetten, stelde Jackson, die al 18 jaar aan de school is verbonden. Volgens Jackson is het ontbreken van machines niet het enige probleem. Ook wanneer de apparatuur arriveert, moeten voldoende vakleerkrachten beschikbaar zijn om de praktijklessen te verzorgen. Als het centrum niet is ingericht, kunnen lessen niet worden verzorgd. De kinderen moeten onder andere lasten en draaibanken doen en we hebben de faciliteiten niet om het op te vangen, aldus Jackson. Sumter erkent dat vakantieonderwijs geen ideale oplossing is. Toch moet volgens Sumter worden voorkomen dat leerlingen verder achterop raken. Leerkrachten die in de vakantieperiode worden ingezet, zullen extra worden betaald. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

onderwijsbonden zijn verhit. Examens komen in gevaar. De onderwijsbonden zijn niet te spreken over het uitblijven van de uitbetaling aan examinatoren die betrokken zijn geweest bij de examenwerkzaamheden. Ondanks eerder gemaakte afspraken heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur toegezegde betalingen deze maand niet verricht. Tijdens het overleg met de minister van Onderwijs is afgesproken dat de achterstallige vergoedingen uiterlijk deze maand zouden worden uitbetaald. De betrokken docenten en examinatoren hebben echter nog niets ontvangen. Daarmee houdt het ministerie zich niet aan de gemaakte afspraken. De onderwijsbonden vinden deze situatie onacceptabel. Examinatoren hebben hun werkzaamheden naar behoren uitgevoerd en mogen niet de dupe worden van administratieve of financiële vertragingen binnen de overheid. Door het uitblijven van de betalingen groeit de ontevredenheid onder de betrokken onderwijsgevenden. Hierdoor dreigen de organisatie en uitvoering van de komende examens ernstig in gevaar te komen. De bonden stellen dat de verantwoordelijkheid voor eventuele verstoringen volledig bij de overheid ligt, omdat zij heeft nagelaten haar verplichtingen tijdig na te komen. De onderwijsbonden eisen daarom op zeer korte termijn duidelijkheid van de regering. De onderwijsbonden willen weten wanneer de achterstallige vergoedingen worden uitbetaald en verwachten dat de regering de overeenkomst en de onderwijsorganisaties volledig respecteert en uitvoert. Het onderwijsveld heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Het is nu aan de regering om haar afspraken na te komen en verdere escalatie te voorkomen. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Lal Mahomet zegt aan Gopal: de samenleving heeft het gevoel dat u aan het knoeien bent. Dat zegt Lal Mahomet aan Gopal. Een VHP-parlementariër, Hakim Lal Mahomet, hield meester Lalini Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport vrijdag in de Nationale Assemblée voor dat de samenleving een zeer negatief beeld heeft van de minister. Ja, het kan gebeuren. Mag niet, maar het kan gebeuren. Daarvoor moet de minister op het matje worden geroepen. De samenleving heeft het gevoel dat u aan het knoeien bent. Dat is wat ik heb begrepen uit de samenleving. En ik moet vragen of het zo is. Maar ik geloof dat niet. Dus misschien kan zij dat ook bevestigen, stelde Lal Mahomet. Gopal stoorde zich echter niet aan deze opmerking en stelde dat het jeugdbeleid in Suriname in vergelijking met de afgelopen 5 jaar weer in zicht is. Bedrijven zijn nu enthousiast om te ondersteunen, waardoor binnenkort naast het programma God Talent ook Youth Voice wordt geïntroduceerd. Geherintroduceerd. In haar betoog wees de politica om de staat van diverse sportfaciliteiten, waaronder ook de verschillende kunstgrasvelden, die volgens haar 5 jaar lang zijn verwaarloosd. Ook weet zij niet waar alle gelden die door de beheerders zijn geïnd naartoe zijn gegaan. Wat was het jeugdbeleid de afgelopen 5 jaar? Een maand voor de verkiezing jongeren 800 SAD geven. Dat was jeugdbeleid. Een toevallige carousel op het plein, want daar moesten kinderen gaan spelen en een fiets, terwijl de bedrijven veel meer willen investeren in jeugdbeleid. Kijkt u maar, ik heb maar 1 keer gezegd God Talent en ik heb alle ondersteuning gehad van de bedrijven. Die wil moet er zijn om het te doen. Youth Voice komt ook, aldus de minister. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

zegt, Bronte moet volgens de wet automatisch worden geschorst als DNA-lid. PL-parlementariër Bronte Somaharjo, die onlangs in staat van beschuldiging is gesteld, moet volgens jurist Ramdan automatisch worden geschorst als lid van de Nationale Assemblée. Volgens Ramdan laat artikel 11 van de WIPA daar geen ruimte voor twijfel over. De discussie draait om de vraag wat er moet gebeuren nu Somaharjo in staat van beschuldiging is gesteld voor zaken die zouden hebben gespeeld toen hij minister was. Sommigen vinden dat hij niet als DNA-lid geschorst hoeft te worden, omdat de zaak gaat over zijn periode als minister en niet over zijn huidige functie in het parlement. Maar de jurist heeft een ander idee. Ramdan is het daar niet mee eens. Hij wijst in een betoog erop dat de wet spreekt over een politieke ambtsdrager die een functie is. Volgens hem betekent dat gekeken moet worden naar de functie die iemand nu bekleedt. Somaharjo is op dit moment DNA-lid en DNA-leden vallen volgens de WIPA ook onder politieke ambtsdragers. Volgens de jurist is het daarom niet belangrijk dat Somaharjo inmiddels geen minister meer is. De zaak gaat weliswaar over zijn tijd als minister, maar de gevolgen van de wet raken volgens deze uitleg zijn huidige politieke functie. Met andere woorden, omdat hij nu nog steeds een politiek ambt bekleedt, zou de schorsing automatisch moeten ingaan. Ramdan stelt dat woorden als onmiddellijk en van rechtswege duidelijk maken dat daar geen apart politiek besluit meer voor nodig is. Zodat de Nationale Assemblée iemand in staat van beschuldiging stelt, volgt de schorsing volgens Ramdan automatisch. Volgens hem automatisch uit de wet. Dus ja, dat moet je doen. Sorry zo. Volgens Ramdan is dit niet alleen een kwestie rond Somaharjo persoonlijk, maar vooral een test voor de manier waarop Suriname met wetten omgaat. De kernvraag is volgens Ramdan of de wet gewoon wordt toegepast zoals die is geschreven, of dat politie de wet anders gaan uitleggen wanneer de uitkomst er niet goed uitkomt. Ramdan vindt dat in een rechtsstaat de wet boven politieke belangen moet staan. Als artikel 11 van de WIPA serieus wordt genomen, kan volgens Ramdan maar één conclusie worden getrokken. Somaharjo kan niet tegelijk in staat van beschuldiging zijn gesteld en ongehinderd als DNA-lid blijven functioneren. Aldus de jurist Ramdan. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

DNA dringt aan op hogere AOV en betere positie van leerkrachten. Tijdens de behandeling van de ontwerpbegroting 2026 in de Nationale Assemblee hebben verschillende parlementariërs opnieuw aandacht gevraagd voor de financiële situatie van ouderen en leerkrachten. Vanuit meerdere fracties klonk de oproep aan de regering om zowel de algemene opdrachtvoorziening AOV als de inkomenspositie van onderwijsgevenden structureel te verbeteren. Een belangrijk onderwerp tijdens het debat was de hoogte van de AOV-uitkering. VAP-parlementariër Harriet Ramdien wees erop dat de armoedegrens in 2025 uit boven de 7000 SRD lag, terwijl ouderen die uitsluitend afhankelijk zijn van de AOV en de koopkrachtversterking KKV volgens haar ongeveer 5000 SRD per maand ontvangen. Volgens Ramdien is dat onvoldoende om in de basisbehoeften te voorzien. Zij, Ramdien, riep de regering daarom op om de AOV op korte termijn te verhogen naar minimaal 7000 SRD met de mogelijkheid om dit bedrag later verder op te trekken zodra de financiële ruimte dat toestaat. Ook NPS-fractieleider Gerald Pauwiro-Regio schaarde zich achter het pleidooi. Hij benadrukte dat ouderen tot de meest kwetsbare groepen in de samenleving behoren, omdat velen vanwege hun leeftijd niet meer in staat zijn extra inkomsten te genereren. Als illustratie verwees hij naar een oudere vrouw die urenlang bij een geldautomaat wachtte op de storting van haar AOV-uitkering, maar vervolgens niet naar huis kon omdat zij geen geld had voor het busvervoer. NDP-parlementariër Raymond Sapoen stelde dat er binnen DNA brede steun bestaat voor verhoging van sociale uitkeringen, maar waarschuwde tegelijkertijd dat dergelijke maatregelen financieel verantwoord moeten zijn. Volgens Raymond Sapoen moet de regering duidelijk aangeven welke ruimte er bestaat om niet alleen de AOV, maar ook de algemene kinderbijslag AKB en de financiële bijstand te verhogen zonder de staatsfinanciën onder druk te zetten. De discussie over sociale voorzieningen beperkte zich niet tot de hoogte van de uitkeringen. VAP-parlementariër Hakim Lal Mohamed vroeg aandacht voor meldingen uit Kommewijnen, waar volgens hem bij verschillende personen de KKV, de kinder-KKV, dat is de kinder... Ja, ik kan het niet direct vinden. De KKV verder uitleg is stopgezet. De KKV zonder uitleg is stopgezet. Hij, Lal Mohamed, drong er bij de regering op aan om duidelijkheid te verschaffen over de redenen hiervoor en ervoor te zorgen dat rechthebbenden opnieuw ondersteuning ontvangen. Ook sloot hij zich aan bij de oproep om de AOV te verhogen en wees erop dat veel ouderen rekenen op een uitkering van minimaal 8000 SRD. Daarnaast vroegen meerdere assembleeleden de regering om informatie over het lopende onderzoek naar onregelmatigheden rond de koopkrachtversterking. En de KKV is, zie de AKB, oh ja, de KKV is de koopkrachtversterking. De KKV is de koopkrachtversterking. Dus tot zover een bericht uit de Waardetijd Online.

plaatsing op gevarenlijst UNESCO vrijwel zeker voor historische binnenstad Paramaribo. Oh, dat zou jammer zijn. Dat de historische binnenstad van Paramaribo mogelijk op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed terechtkomt, hing al geruime tijd in de lucht. Het gebied staat al 24 jaar op de werelderfgoedlijst. Volgens de Surinaamse autoriteiten zou echter de soep niet zo heet worden gegeten als ze wordt opgediend. Met de publicatie van een zogenoemd conceptbesluit, draft decision, van het Werelderfgoedcomité lijkt die stap nu vrijwel onvermijdelijk. In het document dat inmiddels op de website van UNESCO is gepubliceerd, wordt voorgesteld het Surinaamse werelderfgoed op de list of World Heritage in Danger te plaatsen vanwege de aantasting van de uitzonderlijke universele waarde van het gebied door onder meer de bouwprojecten van de Nationale Assemblee en de Jokparkeerdoren. De ICOMOS, het internationale adviesorgaan voor cultureel erfgoedlocaties, waarschuwt al sinds 2024 dat de bouw van de nieuwe DNA-vergaderzaal een negatieve impact heeft op de uitzonderlijke universele waarde, outstanding universal value, van de historische binnenstad van Paramaribo. Een gezamenlijke adviescommissie adviseerde het ontwerp aan te passen, onder meer door de hoogte en de visuele impact van het gebouw te beperken. Aan die aanbevelingen werd echter geen gehoor gegeven. Ook het Jok parkeergarageproject kwam onder vuur te liggen. ICOMOS adviseerde de hoogte van het gebouw met enkele verdiepingen te beperken om de historische skyline van de binnenstad te beschermen. Volgens het adviesorgaan zijn beide projecten in strijd met de aanbevelingen die eerder aan Suriname zijn gedaan. Het conceptbesluit is opgesteld door het Werelderfgoedcentrum UNESCO en ICOMOS. De aanbeveling sluit aan bij eerdere besluiten van de Werelderfgoedcomité en de bevindingen van een gezamenlijke adviescommissie die in 2024 en begin van dit jaar Paramaribo bezocht. Hoewel de definitieve beslissing pas medio juli wordt genomen tijdens de 48e zitting van het Werelderfgoedcomité in Busan, Zuid-Korea, geldt de publicatie van het conceptbesluit als een belangrijke indicatie van de richting die het comité zal inslaan. In de praktijk worden dergelijke aanbevelingen meestal overgenomen, al kunnen lidstaten tijdens de vergadering nog wijzigingen voorstellen. Suriname is begin juni via zijn zaakgelastigde in Parijs, Sema Baldessin, officieel geïnformeerd over het voorgenomen besluit. De regering kreeg tot 15 juni de gelegenheid om opmerkingen of bezwaren in te dienen voordat het voorstel aan het comité wordt voorgelegd. Of dat inmiddels heeft plaatsgevonden, is vooral.

naar mijn laatste bericht. Dat zijn de valutakoersen van de Centrale Bank van Suriname voor vandaag. Maandag 22 juni, ze zijn er, 10 uur ochtends Suriname tijd, 3 uur middags Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus Teotihuacan, Yankee dollar, Kona Mama Banyi voor Sanang, krijg je er 37,278 SRD voor terug. Maar als je een US dollar wil kopen, Taiwan buy one Yankee dollar, dan moet je 37,583 SRD neerstorten. Als je een US dollar wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 37,583 SRD neerstorten. Wanneer je euro inlevert bij de Centrale Bank van Suriname, krijg je de 42,750 SRD voor terug. Maar wanneer je euro wil kopen bij de Centrale Bank van Suriname, moet je 43,326 SRD neertellen. Als je euro wil kopen, moet je 43,326 SRD neertellen. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen kost je 3758,30 SRD. 100 euro kopen kost je 4332,60 SRD. Dan gaan we naar de uitsmijter. Even kijken als ik die kan vinden. Ja, hier komt de uitsmijter. Die komt uit het Algemeen Dagblad. En daar gaat titel: Internationale pers raakt niet uitgesproken over dansende Willem-Alexander en Maxima. Geweldige beelden. Op dansmoves van het Nederlandse koningspaar in de kleedkamer van Curaçao zijn ook bij internationale media het gesprek van de dag. De dansmoves. Ver over de landsgrens gaat het over het feest dat losbarstte na het historisch gelijkspel van de ploeg van Dick Advocaat. De gebruikelijke plechtigheid van het Europese koningshuis werd doorbroken, schrijft bijvoorbeeld het Spaanse Democrata. Het was een bijzonder gezicht nadat koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Ariane eerder op de dag nog feest hadden gevierd op de tribunes. Bij het Nederlands elftal konden ze hun geluk niet op toen ook nog Curaçao een punt binnensleefde op het WK. Voetbal in de VS. Na de wedstrijd werd er in de kleedkamer enthousiast gedanst. Niet alleen door de spelers, maar ook door de Oranjes. In de kleedkamers van het Arrowhead Stadium in Kansas City waren koningin Maxima, koning Willem-Alexander en hun jongste dochter prinses Ariane zichtbaar in extase te midden van het dansen, springen en gejuich van het Caribisch team. Valt te lezen in La Nación uit Argentinië, het thuisland van de koningin. Het Portugese observador legt de nadruk op de dubbele belangen van de royals. Als iemand kan zeggen dat zijn voetbalhaard meer dan één kleur heeft, dan zijn het wel koning Willem-Alexander en koningin Maxima van Nederland. En ook in Engeland valt dat op. Na een korte vlucht naar het noorden wisselde het koninkpaar de felle oranje sjaals die ze bij hun eerdere wedstrijd droegen keurig om voor felblauwe exemplaren, staat er in The Guardian. De losbandigheid van de Oranjes is het thema in de Spaanse media. De gebruikelijke plechtigheid van het Europese koningshuis werd doorbroken. De vorsten omhelsten, feliciteerden en dansten met de voetballers nadat Curaçao voor het eerst in de geschiedenis een punt had behaald op een WK, schrijft Democrata. En in Chili, in Bio Bio, een van de liedjes waarop de koninklijke familie danste, was Mama Wa van de Curaçaose zanger Leon gezongen in het Papiamento, de officiële Creoolse taal van het Caribisch eiland naast het Nederlands. In België werden het door HLN geweldige beelden van het Nederlandse koningspaar genoemd. Sporza vult aan, een historische gebeurtenis dat stevig gevierd mocht worden. En in het feestgedruis kon de koning en koningin van Nederland niet ontbreken. Zelfs in Saoedische media wordt er geschreven over het koningspaar. Voor de Nederlandse koninklijke familie was het een dag waarop niet één, maar twee nationale teams in het zonnetje werden gezet. En die eindigde met een van de meest memorabele verhalen van het WK tot nu toe. Vandaar in de landelijke gazet te lezen, de landelijke Saoedische gazet. Ook de spelers en de trainer van Curaçao waren blij met de komst van Willem-Alexander, Maxima en Ariane.
dik advocaat vertelde, het is bewonderenswaardig hoe de koning, zijn vrouw en zijn dochter zich zo thuis voelen in onze groep. Ze lachten, ze dansten. Niet is hem te veel en je ziet ze stralen van vreugde. De koning had het flink naar zijn zin in de Verenigde Staten. Zo waren er ook beelden te zien dat hij samen met vrouw en dochter meedanste op links, rechts van snollebollekes. Ook grapte hij over FIFA-baas Giannis Infantino nadat hij naast hem had gezeten tijdens de wedstrijd. Ik heb hem misschien wat suggesties gedaan voor de vredesprijs voor de komende jaren. Tot zover een bericht uit het Algemeen Dagblad over de Curaçaose voetballers, waar koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Ariane zich thuis voelden in de kleedkamer. Ze dansten en ze gosten. Tot zover het nieuws voor vandaag, maandag 22 juni 2026. Het weer ziet er mooi uit buiten. Veel zon straalt er. Er is een beetje wind. Ik zou zeggen, geniet verder van de dag. Brassa dinsdag, Wimmy woensdag, dag. Nee. Ik vergeet nog te noemen dat ik tennisassistentie had van Rajin. Rajis, dankjewel. Succes, tot later.